0: ik vind het dus echt niet leuk, Jeroen.
1: Wat is er aan de hand, Jan-Willem?
0: Ik wil nu beginnen.
1: Het is nog één nachtje slapen. Volgens mij overleven we dat ook wel.
0: Ja, dat is waar. Wekkertje, 3 uur. Ik zie je morgenochtend 5 uur.
1: Zin in, tot morgen.
2: Nieuw.

0: Op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is een zware botsing geweest. Er zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen en 5 mensen gewond geraakt. Er lijken 3 auto's bij het ongeluk betrokken te zijn. 1 daarvan is op zijn kant terechtgekomen. De Markerwaarddijk is voorlopig gesloten. De Verenigde Staten gaat ruim 3 miljoen euro uitgeven aan hulp voor Nepal. Dat geld gaat onder andere naar eten voor 10.000 huishoudens die zijn getroffen door de overstromingen. Het dodental van de ramp staat inmiddels op bijna 700. Er worden nog steeds duizenden vermist. 2 daarvan zijn Nederlandse toeristen. Kim Jong-un heeft zijn minister van Defensie ontslagen. En ook is hij binnen de regeringspartij flink gedegradeerd. Het past in een groter plaatje van een reorganisatie van de militaire leiding van Noord-Korea. Na een militaire oefening van Zuid-Korea en de Verenigde Staten vreest Kim Jong-un dat zij een invasie aan het voorbereiden zijn. En in Noorwegen is een jongetje van 14 aangehouden omdat hij in een gestolen lijnbus rondreed, schrijft nu.nl. En dat was niet de eerste keer. In het afgelopen jaar heeft het kind al 3 keer eerder een bus gestolen en er honderden kilometers mee gereden. De jongen werd gesnapt omdat hij bij een halte stopte en vroeg of mensen wilden instappen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht is het erg onstuimig met veel buien en lokaal ook zware windstoten. Veel kouder dan 17 graden wordt het niet. Vanochtend begint wisselvallig, later op de dag wordt het droger en rustiger.
1: Vanaf maandag, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op de ochtend.

0: één dag.
1: Ja, ik vind het dus echt niet leuk, joh.
2: Wat is er aan de hand, Jan-Willem?
1: Ik wil nu beginnen.
2: Het is nog één nachtje slapen. Volgens mij overleven we dat ook wel.
1: Ja, dat is waar. Wekkertje, 3 uur. Ik zie je morgenochtend 5 uur.
2: Zin in, tot morgen.
0: Nieuw.

0: Nederlandse massadonor Simon heeft in een brief aan ouders geschreven dat hij minstens 199 kinderen heeft verwekt. Dat meldt de NOS. In de brief zegt hij dat hij ouders ernstig tekort heeft gedaan omdat hij zo lang onduidelijk was over dat aantal. Hij doneerde vooral buiten spermabanken om. Nu is hij gestopt, zegt hij. Bij het referendum in IJsland zijn tot nu toe iets meer mensen ervoor dat het land gaat kijken of het tot de EU kan toetreden. Het jaarkamp heeft een kleine voorsprong, iets meer dan 51%. Er zijn nu bijna 90.000 stemmen geteld. In IJsland mogen 270.000 mensen stemmen. Hoeveel dat ook hebben gedaan, is niet duidelijk. Een zwaar ongeluk op de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad. Twee auto's botsten daar frontaal op elkaar en daarmee kwamen zeker 3 mensen om het leven en raakten 5 mensen gewond. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk, maar een van de auto's is over de kop geslagen. De dijk is voorlopig helemaal afgesloten. Bij een restaurant in Utrecht is gedemonstreerd tegen het serveren van foie gras, dat meldt RTV Utrecht. En dat is niet voor het eerst, de actiegroep stond al 15 keer eerder op de stoep van het restaurant. Maar ook nu zegt de eigenaar niks te veranderen aan de menukaart. De demonstranten hebben alweer een nieuwe datum op het oog. Het Radio 10 Weerdoor weer online. Het is onrustig weer met veel buien en stevige wind. Vanochtend is het ook nog wisselvallig, later op de dag wordt het wat rustiger. Het wordt maximaal 21 graden.
1: Vanaf maandag, nieuw op Radio.

0: Dag!
1: Ja, ik vind het dus echt niet leuk, joh.
0: Wat is er aan de hand, Jan-Willem?
1: Ik wil nu beginnen.
0: Het is nog één nachtje slapen. Volgens mij overleven we dat ook wel.
1: Ja, dat is waar. Wekkertje, 3 uur. Ik zie je morgenochtend 5 uur.
0: Zin in, tot morgen.
2: Nieuw.

0: mensen zijn gisteravond laat om het leven gekomen door een botsing op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Twee auto's botsten frontaal op elkaar, daarbij is er één ook op de kop geslagen. Bij het ongeluk raakten ook 5 mensen gewond. De politie doet nog onderzoek, de dijk is voorlopig afgesloten. Op de westelijke Jordaan-oever is een Amerikaanse tv-ploeg aangevallen door Israëlische kolonisten. De journalisten waren net klaar met een interview en werden klemgereden, in elkaar geslagen en bekogeld met stenen. De kolonisten vielen ook 2 dorpen aan, inwoners werden daar ook bekogeld en hun huizen ingedreven. Het dodental van de zware overstromingen in Nepal en China is weer iets opgelopen, naar bijna 700. Er worden nog duizenden mensen vermist, 2 daarvan zijn Nederlandse toeristen. De Verenigde Staten heeft gezegd ruim 3 miljoen euro uit te geven aan hulp voor Nepal. Dat geld gaat onder andere naar noodvoedselpakketten. En een jongetje van 14 is in Noorwegen voor de 4e keer aangehouden omdat hij een lijnbus heeft gestolen. Dat meldt nu.nl. Het kind was, net zoals de vorige keren, al een paar uur aan het rijden. Bij een halte stopte hij en vroeg aan iemand die stond te wachten of hij wilde instappen. Die man schakelde de politie in. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is onrustig weer met veel buien en stevige wind. Vanochtend is het ook nog wisselvallig. Later op de dag wordt het iets rustiger. Het wordt maximaal 21 graden.
1: Vanaf maandag, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan Willem.

0: Ja, ik vind het dus echt niet leuk, Jeroen.
1: Wat is er aan de hand, Jan-Willem?
0: Ik wil nu beginnen.
1: Het is nog één nachtje slapen. Volgens mij overleven we dat ook wel.
0: Ja, dat is waar. Wekkertje, 3 uur. Ik zie je morgenochtend 5 uur.
1: Zin in, tot morgen.
2: Nieuw op

0: Bij een zware botsing op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er 5 mensen gewond. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gereden. 1 daarvan is op zijn kant terechtgekomen. De dijk is beide kanten op dicht. De Nederlandse massadonor Simon heeft in een brief aan ouders geschreven dat hij minstens 199 kinderen heeft verwekt, meldt de NOS. In de brief zegt hij dat hij de ouders ernstig tekort heeft gedaan, omdat hij zo lang onduidelijk was over het aantal. Hij doneerde vooral buiten spermabanken om. Nu is hij gestopt, zegt hij. De IJslanders lijken opnieuw te willen praten met de EU over een lidmaatschap. Bij de eerste tussenstand van het referendum is het ja-kamp ietsje groter, 51%. De regering van IJsland wil graag verder met de onderhandelingen, maar heeft beloofd dat de bevolking nog een keer mag stemmen als het echt zover komt. Dan voetbal. NEC won gisteravond van PEC Zwolle in een wedstrijd met 4 strafschoppen. Het werd 1-3 in Zwolle. Koploper AZ blijft nog steeds foutloos. Het werd 5-2 tegen Go Ahead Eagles. En Excelsior won de stadsderby tegen Sparta met 2-1. Vandaag staan onder andere FC Utrecht PSV en Feyenoord ADO op de planning. Het radioteam weer, doe weer online. Vanochtend is het onstuimig met veel buien en stevige wind. Vanmiddag nemen de buien en wind wat af en het wordt maximaal 21 graden.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
4: FOMAR. Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
5: Maar hey, met de nieuwe

0: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op coredate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
1: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
2: Vanaf maandag, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op de ochtendshow.

0: van Radio 10 heel Nederland door met de Radio 10 Stad Op verhuisbus. Misschien staat hij binnenkort wel bij jou in de buurt. Staat Radio 10 bij jou op?
1: Goedemorgen.
0: Laat het ons weten en maak kans op de gekke prijzen. Vanaf morgen, de Radio 10 Stad Op verhuisbus. Meer info op radio10.nl.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
10: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Deze week is het de week tegen kanker.
7: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
8: Jij waarschijnlijk ook.
9: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
9: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
10: en de beste zorg.
9: Voor wie geef jij?
11: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
9: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
11: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
15: Schat?
16: Hm?
15: Zeg, ik ga even boerzoekvrouw in bad kijken.
16: Boerzoekvrouw in bad? Hé, hey, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
15: Mafkees.
17: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL Ziet. Slim bekeken.
14: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
17: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
18: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
19: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
20: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
21: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
22: 18+, speel bewust.
23: Ja. Echt serieus?
24: Zo.
23: Wat een geld.
25: 18.000. Godverdikke me.
22: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
26: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
27: Voor wie zijn we ook alweer?
26: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
28: Nog één dag.
29: Ja, ik vind het dus echt niet leuk, joh.
28: Wat is er aan de hand, Jan-Willem?
29: Ik wil nu beginnen.
28: Het is nog één nachtje slapen. Volgens mij overleven we dat ook wel.
29: Ja, dat is waar. Wekkertje, 3 uur. Ik zie je morgenochtend 5 uur.
28: Zin in, tot morgen.
30: Nieuw.

0: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl. Je verdient het.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
4: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
5: Ontdek Sport City, de city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
5: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
7: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
8: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
9: Rustig, adem in,
8: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
9: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo €1. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
11: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
12: Yes.
11: Esso. Omdat elke rit telt.
13: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
14: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
16: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
17: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
18: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
19: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
20: Hé, hey, wat doe jij nou?
19: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
21: Hey, goedemorgen. Madonna hoor je zometeen. De politie komt zometeen ook even langs. En eerst het nieuws van 7 uur. Hier is Jeroen Haasewinkel.
22: Een zwaar ongeluk gisteravond op de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad. Drie auto's botsten op elkaar. Er vielen 3 doden en 5 gewonden. Wat er precies is misgegaan is niet duidelijk. Een van de auto's sloeg over de kop en kwam ondersteboven tegen de vangrail terecht. De dijk is sinds ongeveer een uur weer open. Massadonor Simon zegt in een brief aan ouders dat hij in totaal 199 kinderen heeft verwekt, meldt Nieuwsuur. Dat zijn er een stuk meer dan de 120 kinderen waar het tot nu toe over ging. Simon zegt verder sorry voor het feit dat hij zo lang onduidelijk was over het aantal, en ook meldt hij dat hij nu gestopt is met doneren. Een steekpartij gisteravond aan de achterkant van het Centraal Station in Amsterdam. 4 mannen raakten gewond, onder wie de verdachte. Hij en nog 2 anderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet duidelijk, maar levensgevaar zou er niet zijn. Voor de steekpartij zouden zijn gevochten. En in de Eredivisie is koploper AZ na 4 duels nog altijd ongeslagen. Gisteravond wonnen de Alkmaarders met 5-2 van Go Ahead Eagles. NEC won uit met 3-1 van PEC Zwolle. En Excelsior won de stadsderby tegen Sparta met 2-1. Vandaag komen onder meer Ajax, Feyenoord en PSV in actie. Het radioteam weer, door weer online. Eerst wisselvallig, met veel buien en een zeer stevige zuidwestenwind. Vanmiddag neemt de buiigheid af en gaat de wind wat liggen. Het wordt hooguit 21 graden.
23: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
24: Nu halen, hè? Dus niet straks.
25: Fans van Voodoo.
26: Aldi.
27: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
23: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6-3 Kiwi Gold. 500 gram per 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Prime Trostomaten. 300 gram, maar 1,65.

10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Radio 10. Albert-Jan Sluis.

Dit liedje zorgde ervoor dat iedereen ineens dacht dat ze hartstikke materialistisch was. Terwijl ze naar eigen zeggen juist helemaal niet materialistisch is. Maar ja, dat kun je natuurlijk makkelijk zeggen als je een paar miljoen per jaar verdient. Madonna en Material Girl. Goedemorgen. Zo. Het is 7:10. Een nieuwe dag is geboren. Ah, ze kan al een beetje lachen. We noemen haar zondag 30 augustus 2026. Goedemorgen. Ja, het is Radio 10, de weekendochtendshow. Met Albert-Jan nog dit weekend. Volgend weekend is hij als het goed is weer terug. Ja, is die zeker weer terug. Dan hoor je Sylvan weer op zaterdag en zondagochtend. Ja, en morgenochtend, rond deze tijd, dan is het hier waarschijnlijk een drukte van je welste in de studio. Want dan is de eerste uitzending van onze nieuwe ochtendshow Radio 10 staat op. Met Jan-Willem, Jeroen en de rest van de ochtendploeg. Ja, dat wordt gezellig. Ja, ik moet het vandaag nog even in mijn eentje doen. Maar gelukkig ben jij erbij, dat is gezellig. En het is een beetje herfstachtig buiten, hè? Heb je het gemerkt? Er staat behoorlijk wat wind. Valt af en toe een pittige bui. Dat is wel even andere kost dan wat we tot een week of twee geleden hadden. Ja, toen ik begin deze maand terugkwam van vakantie, was mijn tuin gewoon veranderd in een soort van Serengeti-woestijn. Was één grote woeste droogte. Er was echt geen plant meer die nog overeind stond. Maar ja, inmiddels is alles weer hartstikke groen geworden door alle regen. Hoe snel kan dat gaan? Hè? Dat is dan wel weer lekker. Hey, en hoe is het met jou? Heb je een goede nacht gehad? Heb je gisteravond nog iets leuks gedaan? Ben je bijvoorbeeld naar de film geweest of zo? Lekker uit eten? Feestje gehad misschien?

En wat zijn je plannen voor vandaag? Wat ga je ondanks dat herfstachtige weer doen vandaag? Laat het even weten via de Radio 10-app. Het is inmiddels al gezellig druk in de Radio 10-appbox. Arie Sterrenburg die heeft zich gemeld. Jolanda is er ook weer bij. Jolanda Verton, goedemorgen Jolanda. Stefan Verhoef is er ook zoals altijd weer bij. En ook Luc uit Monster laat dus even weten hoe het met jou is en wat jouw plannen zijn voor vandaag. Stuur een berichtje via de Radio 10-app, vind ik leuk. Ja, de dag begint dus onstuimig vandaag met een stevige wind en af en toe een bui. Maar vanmiddag wordt het droog, als het goed is, en gaat de wind weer liggen. Het is vanmiddag hooguit 21 graden. En dit is Tessman Archer bij Radio 10, Sleeping Satellite.

ze komen gewoon uit Den Haag, maar ze hebben een Franse naam. Faire son mieux betekent er zoiets als je best doen. Dat was Multicolor. Goedemorgen, super dat je erbij bent. Dit is de Radio 10 weekendochtendshow op zondagochtend. Het is gezellig druk in de Radio 10 appbox. Goedemorgen, ik ben vandaag vroeg op, want ik ga op mijn kleinkind passen. Altijd leuk met Radio 10, uiteraard aan. Groetjes van Esther, wat leuk. Ik ga weer werken op Den Oever als verkeersregelaar voor de Flora en Visserijdagen. Groetjes van Ronald. Ja, dat is ook belangrijk werk natuurlijk. Veel succes ermee, Ronald. Shanna schrijft, we staan nu op het strand van Domburg om te kitesurfen. Fijne uitzending. Ja, ik ben zelf niet zo van de wind. Ik heb liever een hele dag regen dan de hele dag zo'n gierende zuidwester om je oren. Maar ja, voor kitesurfers is dit natuurlijk wel een fantastische dag. Dus veel plezier daar. Hoi Radio 10, ik heb net heel even mijn tuindeur open gedaan en subiet besloten om vandaag de hele dag binnen te blijven. Groet van Renata, ik snap het. Goedemorgen Albert-Jan, gisteren terug thuisgekomen van onze vakantie in Zeeland. We hebben het ontzettend getroffen met het weer. Nu eerst wachten tot iedereen wakker is, dan kan ik verder met de vakantie was vandaag. Ah ja, dat heb je altijd als je terugkomt van vakantie, dat je meteen vijf wassen moet doen. Fijne uitzending en een heerlijke zondag. Groetjes van Angelique, dankjewel en succes met wassen. En hier staat, hallo Albert-Jan. Ik ben nog steeds een beetje van slag door de dood van Dolly Parton. Zou je voor mij Here You Come Again kunnen draaien? Hé, maar dat is een hartstikke leuk liedje. En die stond niet in de top 4000 afgelopen jaar. En ik denk komend jaar wel. Hier is ze voor je. Fijne dag.

veel losgemaakt. Wat gaan we haar missen? Dolly Parton en Here You Come Again. Goedemorgen, Radio 10 op zondagochtend met zometeen nieuws en weer. Mark Embor komt eraan. We gaan straks even je lachspieren opwarmen met Lennette van Dongen. En je hoort zometeen deze.

0: één dag.
1: Ja, ik vind het dus echt niet leuk, Jeroen.
0: Wat is er aan de hand, Jan-Willem?
1: Ik wil nu beginnen.
0: Het is nog één nachtje slapen. Volgens mij overleven we dat ook wel.
1: Ja, dat is waar. Wekkertje, 3 uur. Ik zie je morgenochtend 5 uur.
0: Zin in, tot morgen. Nieuw.

0: het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
4: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
5: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerst te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar één

0: 40% korting bij Bouwmaat.
1: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
2: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
3: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
4: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
5: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater Tiendaagse en ontvang een gratis rang upgrade met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
7: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
8: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram €1. En hak groenteconserven, pot en staazak per stuk ook maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
9: Joehoe!
10: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
11: Mike!
10: Die is niets veranderd. De Hanslers, morgen om 8:30 op 6.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... De zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Goedemorgen, je bent bij Radio 10. De dag begint onstuimig met een stevige wind en af en toe een bui. Even een goede jas aantrekken dus. Vanmiddag wordt het droog en gaat de wind liggen. Het is vandaag hooguit 21 graden. Het is precies 7:30. Hier zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws. Jeroen Hazewinkel, goedemorgen.
17: Goedemorgen. De N307, de dijk Enkhuizen-Lelystad, is weer open na een zwaar ongeluk gisteravond. Drie auto's klapten op elkaar. Er vielen 3 doden en 5 gewonden. Massadonor Simon heeft ouders van donorkinderen een brief gestuurd. En Nieuwsuur heeft die in handen. In de brief zegt Simon dat hij bijna 200 kinderen heeft verwekt. Eerder ging het nog over 120 kinderen. En na de overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is aan de Tibetaanse kant het dodental opgelopen naar 16. Er zijn bijna 550 vermisten. In Nepal gaat het aantal doden richting de 700.
16: Thanks!
18: Albert Jan Sluis.
16: Goedemorgen, zometeen gaan we lachen met Lynette van Dongen. Mark Ember komt eraan. En eerst Sade en Smooth Operator.

0: Eind 2022 wist hij even niet wat hij moest doen met zijn leven. Dus besloot hij een paar maanden te gaan backpacken. En meteen na thuiskomst schreef hij dit. Dat was Mark Ember.
1: Je lacht om 7:50.
0: Zometeen trouwens Genesis. Billy Joel komt er ook aan. En elk weekend rond deze tijd maken we je gevoel voor humor even goed wakker. Vandaag maakt Lynette van Dongen zich nogal druk in de auto.
2: Tijdje terug was er een vrouw die zei, nou, ik roep wel eens sukkel. Zo, dat is durf, hè? Sukkel. Dus ik vraag, wanneer roept u dan sukkel? Nou, als ze me weer eens rechts inhalen. Dus ik zeg, aha, aha, aha. Dus jij bent die hoer. Die altijd midden op de weg blijft rijden. 5 baas weg. Je mag er 100. En jij blijft 98 rijden. Zodat ik 4 banen in moet gaan halen. En weer 4 banen terug. Ik ga nog op mijn rem om jou te laten schrikken. Zit jij zo in de roek de sokkel? En ik heb een raman. Bevrijdend of niet? Ik heb ruitenwissers aan de binnenkant besteld. Houd toch op, scheid eruit.

Hij schreef dit voor zijn toenmalige vrouw. Na de scheiding heeft hij het jarenlang niet meer willen spelen. Hij dacht natuurlijk, elke keer als ik het speel verdien, zij weer de helft van mijn royalties. Billy Joel op Radio 10, Just the Way You Are. Goedemorgen, lekker begin van een onstuimige zondag met de grootste hits aller tijden. Van U2 en Mary J. Blige zometeen. En hier is Paula Abdul. 2 kopjes koffie en je zit weer lekker straight up.

0: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.

0: De beste deals. Met alleen vandaag extra voordeel op Sonarstream. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe kraan van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Alle verf super voordelig.
2: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
7: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor 699 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
8: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom er dan.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
9: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
11: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
12: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor 5 euro. En kinderonesies 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
13: In de meest bergachtige Grand Tour van het seizoen is de uitdaging niet hoe ver, maar hoe hoog. Kijk La Vuelta op Eurosport met elke etappe live op HBO Max.
14: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
14: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Joujou.
19: Goedemorgen, Marco Borsato hoor je zometeen. Train komt er ook aan en nu eerst het nieuws van 8 uur. Jeroen Hazewinkel, goedemorgen.
20: De N307, de dijk Enkhuizen-Lelystad, is sinds 6 uur vanmorgen weer open na een zwaar ongeluk gisteravond. Daarbij vielen 3 doden, 5 anderen raakten gewond, een aantal ligt in het ziekenhuis. 3 auto's reden op elkaar, 1 daarvan sloeg over de kop. Wat er precies is misgegaan, moet nog blijken. Massadonor Simon heeft ouders van donorkinderen een brief gestuurd en Nieuwsuur heeft die in handen. In de brief zegt Simon dat hij in totaal bijna 200 kinderen heeft verwekt. Dat zijn er veel meer dan 120 die eerder werden genoemd. Simon zegt er spijt van te hebben dat hij lang vaag bleef over het juiste aantal. Na de verwoestende overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is aan de Tibetaanse kant het dodental opgelopen naar 16. Eerder had China het nog over 7 doden. Er zijn bijna 550 vermisten. In Nepal gaat het aantal doden richting de 700 en daar worden nog bijna 3000 mensen vermist. En in IJsland lijkt zich voorzichtig een meerderheid af te tekenen van voorstanders van onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Nu steeds meer stemmen van het referendum zijn geteld, lijkt het ja-kamp net iets groter dan dat van de nee-stemmers. Vanmiddag is er een persconferentie over de einduitslag. Het Radio 10 weer, door Weer Online. Eerst wisselvallig, met veel buien en een zeer stevige zuidwestenwind. Vanmiddag neemt de buiigheid af en gaat de wind wat liggen. Het wordt hooguit 21 graden.
18: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe toilet van Geberit. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
21: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
18: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
22: Ons CW-fotoboek is er.
23: Spannend!
22: Wat is hij mooi geworden?
23: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
22: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.

0: op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechter. Radio 10.
1: Albert-Jan Sluis.
2: Goedemorgen.

Het is oorspronkelijk een Italiaans liedje, namelijk Sempre van Paolo Valessi. Maar in het Nederlands zingt hij toch een stuk makkelijker mee. Hè? Marco Borsato hoorde je en Vrij Zijn. Goedemorgen. Wat gezellig dat je erbij bent. Je begint je zondag met Radio 10. Dit is de weekendochtendshow met Albert-Jan voor Silvan. Die is volgend weekend weer. Ja, het is 10 minuten over 8, zondag 30 augustus vandaag. En het nieuws dat de Nederlandse massadonor Simon zegt dat hij minstens 199 kinderen heeft verwekt. Ja, en dat zijn er 121, meer dan de 121 kinderen die eerder bekend waren. Het blijkt allemaal uit een brief die hij aan de ouders heeft gestuurd. Die is ook bij Nieuwsuur terechtgekomen. Ja, bijna 200 kinderen, dan heb je geen stamboom, maar een heel stambos. En ik denk niet dat die kinderen daar heel erg blij mee zijn. Mathieu van der Poel die staat om 3:15 vanmiddag aan de start van het WK mountainbike in het Italiaanse Val di Sole. Hij werd eerder in het veldrijden en op de weg wereldkampioen, maar won nog nooit een wereldtitel op de mountainbike. Spannend dus. En er wordt vandaag uiteraard weer gevoetbald. Landskampioen PSV speelt in de Eredivisie een uitwedstrijd bij FC Utrecht. Verder vandaag Feyenoord ADO Den Haag, Ajax Telstar, Willem II Heerenveen en Cambuur FC Twente. En met die laatste wedstrijd zijn dankzij de vuurwerkshow van Feyenoord Hooligans vorig weekend geen uitfans welkom. Dat is jammer. Ja, en het weer voor deze zondag. De dag begint onstuimig met een stevige wind, af en toe een bui. Een regenjas is dus geen slecht idee vandaag. Vanmiddag wordt het droog en gaat de wind liggen. Het is hooguit 21 graden. Radio 10 en Train.

0: Ze zongen ruim 40 jaar samen zonder één wisseling in de bezetting. Kom daar maar eens om bij K3. Hè. Dit waren de 4T's, oftewel de 4Tops. Reach out, I'll be there. Goedemorgen, 11 minuten voor 8:30 zondagochtend. Je bent bij Radio 10. Gabriella Chilmi en Elva Vil hoor je zometeen.
1: Hey, Albert-Jan.
0: Ja.
1: Is er nog iemand jarig vandaag?
0: Jazeker. Cabaretier Freek de Jonge viert vandaag zijn 82e verjaardag alweer. Het is ook de verjaardag van actrice Cameron Diaz. Die wordt 54 vandaag. Ik kan me haar nog goed herinneren in de film There's Something About Mary. Waarin ze een hele bijzondere manier van het stylen van je haar demonstreert. Met die klodder, weet je nog? En ze speelt natuurlijk ook Fiona in Shrek. Dat blijft toch bijzonder. Het is een tekenfilm, maar Fiona die lijkt echt enorm op haar. En ze is natuurlijk ook de stem van Fiona. Verder is het de verjaardag van Peter Maffay. Duits zanger, bekend van de hit Doel. Doel bist alles. En de geboortedag van John Phillips van de Mama's en de Papa's. Ja, en als je toevallig ook jarig bent vandaag, van harte maak er een mooie dag van. En niet te veel taart eten, hè.

0: In Amerika is dit een beetje het vaste nummer bij diploma-uitreikingen. Dat is daar een groot ding, hè? Dat zie je misschien ook wel eens in films. We hebben kinderen van die zwarte gewaden aan en dan zo'n hoed op met zo'n vierkant ding daarbovenop. En ja, dan schijnen ze dus dit te draaien, Forever Young. Dat was Elvaville. Goedemorgen. Je zondag begint lekker met Radio 10 en zometeen Sheryl Crow. ABBA komt er ook aan en je hoort zometeen deze. When the going gets tough, the tough gets going. Billy Ocean binnen nu en een paar minuten.
1: Nog één dag.
2: Ja, ik vind het dus echt niet leuk, joh.
3: Wat is er aan de hand, Jan-Willem?
2: Ik wil nu beginnen.
3: Het is nog één nachtje slapen. Volgens mij overleven we dat ook wel.
2: Ja, dat is waar. Wekkertje, 3 uur. Ik zie je morgenochtend 5 uur.
3: Zin in, tot morgen.
1: Nieuw.

0: eens naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
9: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
8: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Verstopt.
12: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Riool reinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
13: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
14: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
12: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
15: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
16: Voor wie zijn we van weer?
15: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
18: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo €1. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
19: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
20: Mooi van Ethos.
21: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
22: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
23: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
24: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken.
4: En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Een hele goede morgen. De dag begint onstuimig met een stevige wind en af en toe een bui. Paraplu dus even meenemen als je de deur uitgaat. Vanmiddag wordt het droog en gaat de wind liggen. Het is vandaag hooguit 21 graden. 8:58. Hier zijn de hoofdpunten uit het ANP-nieuws. Jeroen Hazewinkel, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Bij een zwaar ongeluk op de dijk Enkhuizen-Lelystad zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 anderen raakten gewond. De slachtoffers zaten in 3 auto's. Wat er precies is misgegaan is onbekend. De weg was uren dicht. In Os is een fietser van 82 overleden na een aanrijding met een auto. De bestuurder daarvan reed door. De auto werd later uitgebrand teruggevonden, maar van de bestuurder ontbreekt nog elk spoor. En bij een rave in het noorden van Zwitserland zijn volgens een krant schoten gelost. Er worden meerdere slachtoffers gemeld. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk.

Ik liep vorig jaar nog over Santa Monica Boulevard in Los Angeles. Daar heb ik de zon niet zien opkomen, wel zien ondergaan. Was ook mooi. Ja, ze was ooit achtergrondzangeres bij Michael Jackson. En later trouwde ze natuurlijk met de enige echte doopkoning, Lance Armstrong namelijk. Dat was Sheryl Crow en All I Wanna Do. Goedemorgen, je hebt lekker Radio 10 aan op een herfstachtige zondag. Het is het laatste weekend van augustus en eigenlijk ook een beetje het laatste weekend van de zomervakantie. Zo voelt het wel. Ja, veel mensen zijn al een paar weken aan het werk. Maar vanaf morgen is echt heel Nederland weer aan het werk of naar school toe. En dat betekent ook de start van onze nieuwe ochtendshow. Morgenochtend voor het eerst horen bij Radio 10. Radio 10 staat op met Jan Willem, Jeroen en de rest van de ochtendploeg. Voortaan elke werkdag van 5 tot 10. En het wordt elke dag hartstikke gezellig. Ja, met vertrouwde onderdelen als de dobbelsteen en de intro rally. Nieuw is Jeroens meezinguurtje tussen 9 en 10 elke dag. En om de komst van de nieuwe ochtendshow te vieren rijdt morgen de Radio 10 staat op verhuisbus door het land. Hij gaat de komende week langs alle provincies om te gekke prijzen uit te delen. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is even laten weten dat je naar Radio 10 staat op luistert en je adres door te geven via de Radio 10-app. En wie weet staan we deze week ineens voor je deur. En morgenochtend tijdens de eerste ochtendshow gaat Gijs Staverman op pad met de verhuisbus. En dat doet hij in zijn eigen provincie, namelijk Noord-Holland. Dus woon je daar en luister je naar Radio 10 staat op, de nieuwe ochtendshow van Radio 10. Stuur even een appje via de Radio 10-app. En wie weet win jij komende week prachtige prijzen in de nieuwe ochtendshow van Radio 10. Ellen Clark is onderweg en er is SOS ABBA.

Het was niet zijn eigen idee om een nummer met zijn vader te maken. Een vriend van hem zei op een dag: waarom neem je eigenlijk nooit iets op met je vader? Hij fietste meteen naar de studio en had binnen 20 minuten een ruwe versie. En ja, toen belde hij zijn vader. Je hoorde Alan Clark en zijn vader Dane Clark, Father and Friend. Je hebt een lekkere zondag met Radio 10. De hele dag lekker meezingen met de grootste hits aller tijden. Vanaf 10 uur natuurlijk weer in Erik's Top 40 Hitdossier. En om 12 uur vanmiddag is er weer de Radio 10 Weekendshow met Robert en Kim. Niemand zin in een colaatje? Hier is Robin Beck bij 10.

0: Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navelmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg

0: eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
8: Het is zomer uitverkoop bij Otrium. Nu met 25% extra korting.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
10: Nu hou hè, dus niet straks.
11: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
10: nu
9: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar 1,29.
10: Nu hou hè, dus niet straks.
11: Fans van voordeel.
9: Aldi.
13: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
14: Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
13: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.

0: toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
1: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag extra voordeel op Sonarstream. Dus even bollen voor een swingende start.
2: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Goedemorgen, zullen we zometeen even lekker stofzuigen? Met Queen, ook zometeen Mark Ronson en Miley Cyrus. En nu het nieuws van 9 uur. Jeroen Hazewinkel.
7: Bij een ernstig ongeluk op de dijk Enkhuizen Lelystad zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 anderen raakten gewond. De 8 slachtoffers zaten in 3 auto's. De politie vermoedt dat 2 daarvan op elkaar zijn geklapt. 1 van de auto's sloeg over de kop. De dijk was de hele nacht dicht. In Oss is een fietser van 82 overleden na een aanrijding met een auto. De bestuurder, volgens de politie een jong iemand, reed door. De auto werd later leeg en uitgebrand teruggevonden in Geffen in de buurt. De bestuurder is nog spoorloos en de politie is op zoek naar getuigen. Bij een rave in het noorden van Zwitserland zijn volgens een krant schoten gelost. Er wordt zeker 1 dode gemeld en 5 gewonden. Wat er precies is gebeurd en hoe de gewonden eraan toe zijn is nog onduidelijk. Ook weet de politie niet wie geschoten heeft. Publiek wordt opgeroepen om uit de buurt te blijven. En het dodental door de overstromingsrampen in Nepal en Tibet blijft oplopen. Het staat nu op 750. 16 van de slachtoffers vielen aan de Tibetaanse kant van de grens. Het aantal slachtoffers loopt vrijwel zeker nog verder op, want er zijn nog meer dan 3000 vermisten. Het reddingswerk verloopt stroef door het slechte weer. Het Radio 10 weer door Weer Online. Eerst wisselvallig met veel buien en een zeer stevige zuidwestenwind. Vanmiddag minder buien en wind bij hooguit 21 graden.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
4: Vanaf morgen, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Radio 10.

0: Het breekt zo lekker je hart, hè? Mark Ronson en Miley Cyrus. Mark Ronson, dat is trouwens de stiefzoon van de gitarist van Foreigner. Dat wist ik niet. Dit wist ik dan weer wel. Miley Cyrus is namelijk het petekind van Dolly Parton. Dat was Nothing Breaks Like a Heart. Goedemorgen, het is 9:10. Je bent bij Radio 10 op zondag 30 augustus. En de dag begint herfstachtig met een stevige wind en af en toe een bui. Denk dus goed om je haar als je naar buiten gaat. Vanmiddag wordt het droog en gaat de wind liggen. Het is hooguit 21 graden. Hey, en je kent natuurlijk wel dat bubbeltjesplastic, toch? Dat zit soms in de doos als je online iets bestelt. En die bubbeltjes die kun je altijd zo lekker laten ploffen. Maar die bubbeltjes zijn eigenlijk niet uitgevonden om iets breekbaars in te pakken of in te knijpen. Waar dan wel voor? Dat hoor je zo meteen. En music van John Miles is onderweg na de Weather Girls bij Radio 10. It's Raining Men.
1: Ha, ha. We're your weather girl.

0: Hij nam het op met een volledig symfonieorkest. Ja, alsof we heel even te gast waren in het concertgebouw. Met John Miles van Radio 10. En music.
1: En dan nu, drie dingen die je gisteren nog niet wist.
0: Ja, even drie leuke weetjes waar je vandaag op een saaie verjaardag of tijdens familiebezoek de sfeer een beetje mee kan opleuken. Wist jij bijvoorbeeld dat bubbeltjesplastic ooit bedacht is als behang? Ja, twee Amerikaanse ingenieurs haalden in 1957 twee plastic douchegordijnen door een lasmachine omdat ze hip driedimensionaal behang wilden maken. Maar er bleven allemaal luchtbelletjes tussen zitten en daarom wilde niemand het hebben, tot ze bij IBM iets zochten om computers veilig in te pakken. En daar was dus het bubbeltjesplastic. Op deze dag in 1963 werd de beruchte hotline tussen Washington en Moskou in gebruik genomen, waarmee het kapitalistische Westen en het communistische Oosten probeerden om een kernoorlog te voorkomen. Het is trouwens geen telefoonlijn, zoals veel mensen denken, maar een telexverbinding waarmee je teksten kan versturen. En de band Keen zag het rond 2004 niet meer zitten. Ze probeerden al een paar jaar om door te breken, maar dat wilde maar niet lukken. En op een gegeven moment waren ze blut en trokken de bandleden maar weer bij hun ouders in. En daar, bij zijn ouders thuis, schreef zanger Tim Rice Oxley het liedje dat uiteindelijk alles zou veranderen voor de band. En dat is dit liedje, Somewhere Only We Know, Keen, bij Radio 10.

0: Dat aanstekelijke ritme onder dit liedje, dat is dus te danken aan een stel Nederlanders. Namelijk The Good Men met hun hit Give It Up uit 1993. 2 jaar later gebruikte Simply Red het als basis voor Fairground. Hey, wat leuk dat je je zondag begint met Radio 10. Bluff hoor je zometeen. En in de Top 4000 muziekmythe straks een liedje dat begon met een toevallige ontmoeting in de metro van New York. En deze komt eraan. Gewoon lekker blijven luisteren dus voor Paul Jong zometeen.
1: Radio 10 staat op. En dat gaan we samen vieren. Vanaf morgen gaat de nieuwe ochtendshow van Radio 10 heel Nederland door met de Radio 10 staat op verhuisbus. Misschien staat die binnenkort wel bij jou in de buurt. Staat Radio 10 bij jou op?
2: Goedemorgen.
1: Laat het ons weten. En maak kans op de gekke prijzen. Vanaf morgen de Radio 10 staat op verhuisbus. Meer info op radio10.nl.
3: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
4: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
5: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Brie Kiwi Gold. 500 gram, maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Prime Tros Tomaten. 300 gram, maar 1,25.
7: Fans van voeding.
5: Aldi.
9: 18 plus, speel bewust.
10: Ja.
11: Echt serieus?
10: Zo.
11: Wat een geld.
12: 18.000. Godverdikke.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
14: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo. Eet smakelijk voor straks.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
14: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
15: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
17: Goed, het is gelukt.
15: Wat is er gelukt?
17: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
15: Fluitje van een cent dus?
17: Nou, het was wel wat meer dan dat.
18: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
19: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
22: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
23: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
24: Chris?
25: Ja?
24: Hoef jij niet te werken vandaag?
25: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek.
0: Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
0: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
11: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
24: Maar hey, met de nieuwe

0: ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Is binnen 3 minuten geregeld.
2: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: Albert Jan Sluis.
4: Hey, goedemorgen. Wat goed dat je erbij bent. Zometeen Bluff, de top 4000 muziekmythe komt eraan. En eerst...

0: Franse bluff werden, speelden de bandleden in Engelstalige bands. En met bluff besloten ze het in het Nederlands te proberen. Dat was hier.
1: Top 4000 muziekmythen.
0: Elke zondag hoor je de verhalen achter de grootste hits. En van sommige verhalen denk je, dat kan niet waar zijn. Dit is er zo eentje. New York, 1990. Twee mannen die elkaar niet kennen stappen in dezelfde metro, lijn C. De een heeft een oude LP van Marvin Gaye onder zijn arm. De ander spreekt hem daarop aan. Mooie plaat, goede smaak. Ze raken aan de praat en dan blijkt dat ze allebei zanger zijn. Sterker nog, ze hebben allebei een contract bij hetzelfde platenlabel, maar dat heeft nog nergens toe geleid. De mannen besluiten te gaan samenwerken en twee jaar later staat hun eerste single in 6 landen op nummer 1. Later hebben ze zelfs een liedje geschreven over hun eerste ontmoeting, namelijk NYC. En dit is de hit waarmee ze in 1992 in één klap bekend werden, namelijk Would I Lie to You? Dit zijn Charles en Eddie.
1: Top 4000 muziekmythen.

0: Eigenlijk was dit gewoon een stelletje studiomuzikanten. En dat bleven ze ook gewoon toen Toto al lang bekend was. Zo speelde het grootste deel van de band een paar jaar later mee op Thriller van Michael Jackson. Toto hoorde je bij Radio 10 en Hold the Line. Het is bijna 10 uur. Zometeen Erik's Top 40 Hit of Shame met Erik de Zwarte. Erik, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat ga je doen zometeen?
1: Ja, ik zoek natuurlijk weer verhalen voor zometeen na 10. Wil je jouw herinnering bij een Top 40 Hit horen? Spreek dat dan in via de app van Radio 10. En als je dan toch je mobieltje in je hand hebt, stem dan meteen even op onze Hit Battle. We gaan zo dadelijk terug naar 1987. Je kan kiezen welke hit uit dat jaar zo dadelijk als eerste gedraaid gaat worden. Kies je voor A, George Michael met Faith.

0: Level 42 en Lessons in Love. Welk hit heeft jouw voorkeur? Stuur A of B via de app van Radio 10. En de hit met de meeste stemmen, die draaien we zo.
1: Ik ben benieuwd. Zometeen dus de uitslag na 10-1. Erik's top 40 hit op Shebe Radio 10. En na 12 natuurlijk weer de Radio 10 weekendshow met Robert en Kim. Blijf dus lekker de hele dag luisteren naar Radio 10. En morgenochtend de nieuwe ochtendshow. Radio 10 staat op met Jan-Willem, Jeroen en de ochtendploeg. En er is Denise Williams,

hebt? Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je

0: Duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en staazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
5: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas. Alle potten van 350 gram 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
9: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2+3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
10: Jongens, eten!
11: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
12: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
15: Nu hou hè, dus niet straks.
16: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
15: nu
14: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar 1,29.
15: Nu haal hè, dus niet straks.
16: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
18: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
19: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1+1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
18: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
20: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
21: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
22: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
23: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Bij een verkeersruzie in Graven in Brabant is een man uit Limburg gewond geraakt. Het ging mis bij een stoplicht waar een auto stond te wachten. De Limburger reed er tegenaan. Daarop stapte de bestuurder uit en stak hem met een mes. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en moest naar het ziekenhuis. Bij een dance-event in het noorden van Zwitserland is geschoten en daarbij is een dode gevallen. 5 mensen raakten gewond, een paar zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar de schutter, maar weet niet wie dat is. De omgeving is afgezet en mensen krijgen het advies om er niet naartoe te gaan. Het dodental door de overstromingen in Nepal en Tibet loopt alsmaar verder op. Het staat nu op 750. 16 doden vielen aan de Tibetaanse kant van de grens. Omdat er ook nog altijd meer dan 3000 mensen worden vermist, komt het dodental vrijwel zeker nog hoger te liggen. Reddingswerkers hebben het zwaar door het slechte weer. En het was vanmorgen al vroeg druk bij de Domkerk in Oslo, waar straks de Noorse koning Harald wordt herdacht. Een Noorse krant meldt dat er vanaf 8 uur al mensen stonden te wachten. De dienst komt ook op tv. De Noorse koninklijke familie is er niet bij in Oslo. Zij gaan naar een herdenking in een andere plaats. Het Radio 10 weer, door weer online. Eerst wisselvallig, met veel buien en een zeer stevige zuidwestenwind. Vanmiddag minder buien en wind, bij hooguit 21 graden.
1: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
24: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.

0: Was dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Word bloeddonor op Sanquin.nl. Sanquin. For life.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Vanaf morgen, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Erik's Top 40.

Goedemorgen, de zondagochtend in het weekend van Radio 10. Tijd voor een kopje koffie en Erik stopt weer de gitdossier op de achtergrond of de voorgrond, wat jij wil. Tot 12 uur breng ik de geluidsgolven weer in beweging met hits en herinneringen uit de enige echte Nederlandse top 40. En het zou leuk zijn als ik daarin iets van jou kan laten horen. Spreek je herinnering aan een hit in via de app van Radio 10 of ga naar radio10.nl/Erik en wie weet draai ik hem dan zo meteen. De komende half uur gaan we terug naar 1987 met zo dadelijk UB40, maar eerst de

0: Ongediertebestrijding draait overuren door de hit van UB40, Rat in My Kitchen. Een hit in 1987. Het weekend van 10. Ja, spreek jouw herinnering bij een top 40 hit in via de app van Radio 10. En wie weet draai ik hem zo meteen voor je. Dit half uur zitten we midden in de hits van 1987. En dat is allemaal dankzij de herinnering van Radio 10'er Marielle.
1: In de jaren 80, ik denk dat ik een jaar of 15 was. Ik zat op de huisartsschool. Ik was hevig verliefd. En ik zie me nog helemaal zwijmelen in het lokaal waar we altijd sport hadden. En dat was Europe met Carrie. En elke keer als ik dat nummer hoor, dan denk ik aan die tijd dat ik daar zat in het gymlokaal, achter op de matten en hevig verliefd te zijn. Prachtige tijd.

Rick Astley bij Radio 10 met Never Gonna Give You Up. Een hit in het jaar dat de fietsbandreflector verplicht werd. Dat was 1987. We kijken even naar het gedrukte exemplaar van deze week. 29 augustus 1987. En de top 5 van de top 40 zag er als volgt uit. Papa Chico van Tony Esposito. Die zakte van de derde naar de vijfde plaats. 8 weken stond hij erin. La Bamba van Los Lobos ging van 6 naar 4 omhoog. Stond er 4 weken in. 8 weken nu voor Who's That Girl Madonna. Die zakte van 1 naar nummer 3. Right Next Door. Robert Cray bleef staan op nummer 2 in de zesde week. En 4 weken nu in de top 40. De nieuwe nummer 1 in Nederland. I Just Can't Stop Loving You van Michael Jackson, inderdaad. Ja, in duet met een zangeres die eigenlijk derde keus was. Als eerste werd Whitney Houston gevraagd en daarna Barbara Streisand. Maar die zeiden allebei geen zin. Sheeda Garrett, die wilde wel. En het werd een gigantische hit over de hele wereld. Waarna ze zelfs een versie in het Spaans en het Frans hebben opgenomen. De hitversie in het Engels hoor je nu bij Radio 10. Michael Jackson en Sheeda Garrett. I Just Can't Stop Loving You.

Erik stond weer in het dossier bij Radio 10 met Fleetwood Mac en Little Lies. Een hit uit 1987. En wil jij nou ook een hit en herinnering delen met ons? Spreek het in via de app van Radio 10. Zometeen hoor je wat deze plaat te maken heeft met onze volgende top 40 tijdreiziger van dit uur.

0: vind het dus echt niet leuk, Jeroen.
1: Wat is er aan de hand, Jan-Willem?
0: Ik wil nu beginnen.
1: Het is nog één nachtje slapen. Volgens mij overleven we dat ook wel.
0: Ja, dat is waar. Wekkertje, 3 uur. Ik zie je morgenochtend 5 uur.
1: Zin in, tot morgen.
2: Nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. Met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk-in-de-Vechten. Vanaf maandag.
0: Goedemorgen. Radio 10.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Fix die ruit voor je vakantie.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
9: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
11: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits... haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
12: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt... gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn... de trams die rijden... en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen... werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
13: Oh, het riool is verstopt.
14: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
15: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, eet smakelijk voor straks.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
15: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
18: Nu halen, hè? Dus niet straks.
19: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
17: Nu ook bij Aldi, goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper, 6-pie kiwi gold. 500 gram, maar 2,65. En ook nergens goedkoper, mini pruim trostomaten. 300 gram, maar 1,25. Aldi.
21: Hey, wakkerliggers. Bij Cloud Pillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloud Pillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
22: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
23: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
24: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
25: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk.
0: Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
2: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
4: Helemaal terug naar 1971 nu hier op Radio 10 met Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain?

0: Als je niet kunt zijn met degene van wie je houdt, hou dan van degene met wie je bent. Nou, nou, Stephen Stills bij Radio Team. Love the one you're with. Ja, je hebt op YouTube ook een mooie documentaire over het ontstaan van de Amerikaanse popmuziek aan de westkust in Los Angeles. En Stephen Stills, die woonde daar ook in Laurel Canyon, want zo heet die documentaire ook. Ik zal het maar eens kijken, want het vertelt veel over hoe de muziek in Amerika, de popmuziek, is ontstaan. Onder andere ook het verhaal van de Eagles zit daarbij. Nou, spreek jouw verhaal bij een top 40 hit in via de app van Radio 10. Wie weet draai ik hem zo meteen. Dat deed ook Ruud, want hij heeft een mooie herinnering aan een plaat uit zijn jeugd.
1: Ja, een hit van 1971, How Do You Do, Mouth and McNeil. Vroeger als klein kind liep ik dan met mijn transistorradiootje en moest ik de hond uitlaten, juist als dat nummer kwam natuurlijk. En dan nam ik mijn radiootje mee aan mijn oor en luisterde ik dat nummer. Dus dat zou leuk zijn als je die nog een keer kunt draaien. What the-

Elton John en Your Song bij Radio 10. Een groot hit in het jaar dat Ajax voor het eerst de Europa Cup 1 won. Dat was 1971. We duiken meteen in de top 40 van deze week van dat jaar. Om precies te zijn, de top 40 van 28 augustus 1971. Black and White van Greyhound ging van 6 naar 5 in de vierde week. Ook 4 weken genoteerd. Pour un vlucht van Michel Delpech. Die ging van 3 naar 4 omlaag. Van 4 naar 3 omhoog. One Way Wind van The Cats in de vijfde week. En 10 weken nu in de top 40. Manuela van Jacques Herp bleef staan op nummer 2. En op nummer 1 bleef staan Barrequito van Perez in de vijfde week top 40. Nou, ik zou doorgaan tot het uiterste om met jou tussen de lakens te belanden. Ja, ik zou echt alles doen voor een flirt met jou. Rockenjager Michel Delpech hoor je nu aan Radio 10 en Pour un vlucht.

0: Family Stone bij Radio 10 met Family Affair. En daarmee sluiten we de hits en herinneringen van 1971 af. Wil je dan jouw hit en verhaal delen? Nou, spreek het dan nu in via de app van Radio 10. Zometeen weer een nieuw uurtje Erik's Top 40 Hitdossier. Nou, dan gaan we het eerste half uur terug naar 1993... met hits van Ace of Base, Soul Asylum en ook Sting hoor je zometeen.
1: Te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
4: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
5: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
6: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
8: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Het is zomer uitverkoop bij Otrium. Nu met 25% extra korting.
13: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
14: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
13: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
15: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
16: Deze week bij HEMA. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.

0: De beste deals met alleen vandaag extra voordeel op SodaStream. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
5: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Het ANP-nieuws van 11 uur.
8: In het centrum van Deventer woedt een grote brand. Die begon in een restaurant en vanwege de rook ging er een NL-alert uit. Bewoners van huizen boven de zaak zijn naar buiten gehaald. Voor zover bekend heeft 1 iemand rook binnengekregen. De brandweer vraagt mensen om hulpverleners niet voor de voeten te lopen. De Wereldvoetbalbond FIFA moet helemaal anders worden ingericht, vindt de KNVB. Ze wil hierover een internationale top organiseren in Amsterdam zonder de huidige topman Infantino. De KNVB en de andere Europese bonden hebben geen vertrouwen meer in de FIFA zoals die nu is. Ze zouden zelfs een strafzaak tegen Infantino voorbereiden. Het lijkt erop dat IJsland geen lid wil worden van de EU. Er is een referendum over gehouden en bij het tellen van de stemmen komen de nee-zeggers steeds verder voor te liggen. Al meer dan 52% is tegen. De nee-stemmers zijn vooral tegen de EU-regels over de visserij. En de Nederlandse roeiers van de Mannen 8 zitten vanmiddag in de finale van het WK op de Bosbaan in Amsterdam. Ze hebben de halve finale gewonnen van Groot-Brittannië en Duitsland. De Nederlanders treffen Australië in de finale en die begint tegen 14:15. Het Radio 10 weer door Weer Online. Eerst wisselvallig met vanuit het westen buien en een zeer stevige zuidwestenwind. Vanmiddag minder buien en wind bij hooguit 21 graden.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espresso machines. Bestel de beste voor jou in de

Goedemorgen en welkom bij de zondagmorgen van Radio 10. Ik heb ze weer alle 40 op rij in het Top 40 Hit dossier. We duiken elk weekend in het archief met de grootste Top 40 hits aller tijden. En ik ben benieuwd, aan welke hit heb jij nou een mooie herinnering? Laat het ons weten via de app van Radio 10 of ga naar radio10.nl/Erik. Komende half uur dan neemt Sjoerd ons mee terug naar 1993. Zijn favoriete hit hoor je zometeen met zijn herinnering erbij. Maar eerst Ace of Base, All That.

0: Natuurlijk een van mijn favorieten, Runaway Train van Soul Asylum. Het weekend van 10. De grootste hits aller tijden hoor je natuurlijk ook hier in het weekend van 10. En ik ben benieuwd naar jouw herinneringen bij top 40 hits van vroeger. Spreek ze in via de app van Radio 10. En wie weet hoor je ze zo meteen. Dat deed ook Radio 10er Sjoerd.
1: Hey, goedemorgen Erik. Ik weet nog goed dat ik van het geld van mijn krantwijk mijn allereerste cd-single kocht. En die heb ik echt letterlijk elke dag op repeat gehad. En nog steeds als ik dat nummer nu weer hoor, dan brengt dat mij weer terug naar die tijd. Het gaat om Hathaway met What Is Love. En ja, wat zou te gek zijn als je die zou kunnen draaien. What is love?

Sting bij Radio 10, If I Ever Lose My Faith in You. Een hit in 1993, dat was het jaar dat in Nederland de eerste carpoolstrook in gebruik werd genomen op de A1. Nou, dat duurde niet lang, want een jaar later werd hij alweer gesloten op last van de rechter. Maar zijn rechtszaak die notabene was aangespannen door een oude staatssecretaris, meneer Westerterp. We duiken even in de top 40 van deze week in dat jaar, 28 augustus 1993. 6 weken nu in de lijst blijven staan op nummer 5, Chakademus en Pliers met Tease Me. Will You Be There van Michael Jackson zakte 1 plaats van 3 naar 4 in de 8e week. En ook gezakt 1 plaats, Mr. Vain Culture Beat stond er al 12 weken in. 5 weken in de top 40, Living On My Own van Freddie Mercury, en die ging met een stip van 4 naar nummer 2. En dan de nummer 1. Eigenlijk zou dit liedje What's Going On gaan heten, maar Marvin Gaye die had al een hit met die titel. En ondanks de nieuwe titel werd hun plaat miljoenen keren verkocht, maar daarna hebben we eigenlijk nooit meer wat van ze gehoord. Tenminste niet als band, want achter de schermen schreef de zangeres Linda Perry later hits voor onder andere Gwen Stefani, Christina Aguilera en Pink. Ik heb het natuurlijk over de Four Non Blondes en What's Up.

origineel is van de Commodores, maar ook Faith No More die scoorde een grote hit, Easy, bij Radio 10. Het was een hit in 1993 en wil je nou ook een hit en herinnering delen? Spreek hem dan in via de app van Radio 10. Zometeen hoor je wat deze plaat te maken heeft met onze volgende top 40 tijdreiziger van dit uur. Lloyd Cole.

0: één dag.
1: Ja, ik vind het dus echt niet leuk, joh.
0: Wat is er aan de hand, Jan-Willem?
1: Ik wil nu beginnen.
0: Het is nog één nachtje slapen. Volgens mij overleven we dat ook wel.
1: Ja, dat is waar. Wekkertje, 3 uur. Ik zie je morgenochtend 5 uur.
0: Zin in, tot morgen. Nieuw. Op

0: Hoe was het bij ING Servicepunt?
1: Gelukt. Heb je hem al betaald?
0: Wat bedoel je?
1: Mijn betaalverzoek.
0: Zo, dat doe je snel.
1: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
2: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
4: Nu halen, dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
7: Ping, ping, ping, ping, ping.
6: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar 1,29.
4: Nu halen, dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
8: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
9: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
8: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe slimme thermostaat van Honeywell Home. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
11: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram €1. En hak groenteconserven, pot en staazak per stuk ook maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
10: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
12: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
13: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
12: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
13: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
15: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
14: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
16: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
17: Ons CW-fotoboek is er.
18: Spannend!
17: Wat is hij mooi geworden?
18: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
17: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
19: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
17: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
20: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
21: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar €0,59. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
22: Want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag extra voordeel op SonaStream. Dus even bollen voor een swingende start.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
1: Met het top 40 hitdossier. Het komende half uur alleen maar hits uit 1985. Met u Phil Collins en Su Su Studio.

0: The Cars and Drive. Het weekend van 10. Uit het jaar waarin de Lolobal een grote rage was, 1985. Heb jij nou ook een mooi verhaal en een herinnering bij een top 40 hit? Spreek het dan in via de app van Radio 10. Dan hoor je hem zo dadelijk misschien wel terug in de top 40 hit dossier of volgende week. Dat deed ook Radio Tiener en naamgenoot Erik.
1: Goedemorgen Erik. In de zomer van 1985 ben ik met vrienden naar Rock Werchter geweest. Voornamelijk om U2 te zien. Maar er was ook een ander bandje dat toen veel indruk op het maakte. En dat was Load Call and the Commotions. En het hoofdnummer Rattlesnakes. Het lijkt me leuk om dat nog een keer te horen. Bedankt. Groetjes Erik. Jody was

Je wordt een half uur ondergedompeld met alleen maar hits uit 1985. Het waren er nogal wat. Net op Radio 10, aha, Take On Me. En we nemen even een duik in de top 40 van dat jaar. En dan wel de week 31 augustus 1985. Black Star van Georgie Davis was een Nederlandse zanger die Stevie Wonder nadeed en won met een talentenjacht. Bleef staan op nummer 5 in de 8e week. 10 weken in de top 40 nu. Axel F, Harold Faltermeijer. En die zakte van 2 naar nummer 4. Van 4 naar 3 omhoog ging Into the Groove van Madonna. 5 weken nu in de top 40. En 11 weken voor Benny Nijman. Waarom fluister ik je naam nog? Hij zakte van 1 naar nummer 2. Gestegen van 3 naar nummer 1 met een stip. Baltimora in de 6e week met Tarzan Boy. Ik heb echt geen kijk op wat een hit wordt en wat niet. En toen ik dit nummer inzong, voelde ik mij een compleet idioot. Want het is zo'n simpel deuntje. Maar ja, iedereen vond het blijkbaar geweldig. Dus waarom niet? Dat vertelde Madonna achteraf over haar monsterhit Into the Groove. Nu bij Radio 10.

0: Tria Josephine. En daarmee sluiten we toch weer de hitdossier van 1985 af. Dankjewel Radio Tiener Erik voor jouw herinnering aan dat hitjaar. Wil jij nou ook een persoonlijk hitdossier? Spreek dan een bericht in via de app van Radio 10. Of ga even langs bij radio10.nl/Erik. Zometeen weer de weekendshow met Robert en Kim hier bij Radio 10. Ik ben de volgende week zaterdag weer. Graag tot dan.
1: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
2: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
8: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hanson zwaarmetalen opbergrek 1+1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
7: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
10: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
11: Waarom heb je niks aan?
12: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
11: Ja, werkt wel.
12: Social deal, deals die je niet mag missen.
13: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
14: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
15: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
16: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
15: Oh, Otrium?
16: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
14: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
17: Het is zomeruitverkoop bij Otrium. Nu met 25% extra korting.
18: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
19: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
20: Mike!
19: Die is niets veranderd. De Hanslers, morgen om 21:30.
21: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
22: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig.
0: Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
22: Jojo.
23: Oplopende schulden, stijgende prijzen... en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
24: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat

0: verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Goedemiddag, 1 over 12. De weekendshow gaat beginnen zometeen met Lionel Richie, Dancing on the Ceiling, na het nieuws van 12 uur.
3: De leiders van D66, VVD en CDA zitten weer bij elkaar in de hoop toch op tijd eens te worden over de begroting voor volgend jaar. Die moet dinsdag bij de Raad van State liggen. Vraag is bij welke oppositiepartijen steun te krijgen is. Pro is de grootste, maar die wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. In de oude binnenstad van Deventer heeft brand gewoed in een restaurant. 25 mensen die er boven wonen zijn uit huis gehaald en opgevangen in een hotel. Om 11 uur had de brandweer het vuur onder controle. Ook het NL-alert vanwege de rook kon toen worden ingetrokken. Het nablussen duurt waarschijnlijk nog de hele dag. Zo'n 500 Nooren die in de plaats Asker een herdenking voor de overleden koning Harald wilden bijwonen, hadden pech. De kerk was zo vol dat ze er niet meer bij konden. Ze moesten de dienst buiten volgen. De Noorse koninklijke familie is er ook bij in Asker. Ook in veel andere steden zijn herdenkingen. En wielrenner Tadej Pogacar heeft een ziekenhuisselfie gedeeld op Instagram. Hij heeft een neckbrace en een hand in het verband en daarmee maakt hij een hardrock gebaar. En eronder staat het nummer Staying Alive. Pogacar viel gisteren in de Vuelta. Hij heeft een gebroken nekwervel en sleutelbeen en een hersenschudding. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is ook vanmiddag wisselvallig, maar de buien worden langzamerhand minder intensief en de wind gaat liggen. Het is zo'n 21 graden. Ook morgen nog onstuimig. Later in de week wordt het rustiger.
2: Dankjewel Jeroen Hazewinkel, dan gaan we naar het verkeer. Kim, waar staat het vast?
4: 5 vertragingen op dit moment en dit zijn de 3 grootste. De A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Stroe en Hoevelaken 8 minuten. De A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens 13 minuten. En op de A13 Rijswijk-Rotterdam tussen Ypenburg en Delft 9 minuten.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
6: Nu hou hè, dus niet straks.
7: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
8: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1+1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Pri Kiwi Gold. 500 gram maar €2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Tros Tomaten. 300 gram maar €1,25.
7: Fans van
5: Aldi.
9: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
10: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
11: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
12: Hij is onderweg.
11: Wie?
12: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
11: Top. Koffietje, ik trakteer.
12: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
13: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
14: Vanaf morgen, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op de ochtendshow.

0: Het is een druilerige zondag. Maar de Snow Patrol mag nog even in de garage blijven. Tenzij het over muziek gaat natuurlijk. Dan zijn ze altijd welkom bij Radio 10. Just say yes.
1: De Radio 10 Weekend Show.
0: Yes, yes.
1: Met Robert en Kim.
0: Ja, Kim, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Iedereen van harte welkom. Het is nog één nachtje slapen. En dan gaat hij beginnen.
2: Ja.
0: De Radio 10 ochtendshow. De nieuwe Radio 10 ochtendshow.
2: Radio 10 staat op.
0: Precies. En even mensen die niks willen missen. Dit is het spoorboekje. Voor de vroege vogels. 5 uur begint hij.
2: Mm-hmm.
0: Voor de vroege vogels. 6 uur. En 7 of 8 uur instappen voor de gewone vogels is ook helemaal goed.
2: Prima.
0: Helemaal leuk. Morgen, dan gaat het beginnen. Vandaag zetten wij natuurlijk ook weer even een artiest uit de top 4000 in het zonnetje. Omdat er een link is met deze dag.
1: Vandaag.
0: Zondag 30 augustus.
1: In de top 4000. Hall of Fame.
0: Kan jij erachter komen welke artiest uit de top 4000 wij zoeken? Laat het ons weten via de Radio 10 app en score zo'n dopper drinkfles. Ik noem de artiest en het verhaaltje eventjes. Dat is verder geen aanwijzing, okay. Maar ik noem hem even zo. Vandaag in 1988 was het namelijk niet zo'n goede dag voor... Julianne Phillips, fotomodel en actrice. Met wie?

0: al 3 jaar getrouwd was op dat moment. Die vroeg namelijk op deze dag in 1988 de scheiding aan, nadat er compromitterende foto's waren opgedoken. Het waren paparazzi-foto's en daarop zie je op het balkon van zijn kamer in het Hilton Hotel in Rome. En hij staat daar schaars gekleed.
1: Hoedeltje naakt?
0: Nee, dat dan weer niet. Oh. De verhalen hebben het over pyjama's, ondergoed. Schaars gekleed. En hij staat in een intieme pose met een van zijn achtergrondzangeressen. Die heet Patty Schialva. Of Schialva, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Mm-hmm. Zij zong in zijn E Street Band tijdens de Tunnel of Love Express Tour, die op dat moment in Rome stond.
1: Ja, maar met zo'n titel moet je, dan vraag je er ook om natuurlijk.
0: Na zijn scheiding trouwde overigens met deze Patty. Ze kregen samen 3 kinderen en ze zijn nog altijd samen.
1: Ah, oké.
0: Moet ik ook zijn bijnaam prijsgeven, want dan geef ik het weg, denk ik.
1: Nee.
0: Is dit genoeg?
1: Dit is genoeg.
0: Oké, kom maar door. Welke artiest is... Laat het weten via de Radio 10-app.
2: De Top 4000 Hall of Fame.
0: En score eventjes zo'n dopper drinkfles. Dus welke artiest zoeken wij en gaan wij zometeen natuurlijk draaien. De Radio 10-app staat wagenwijd voor je open. Welkom bij de weekendshow. The Supreme zometeen met Stop in the Name of Love. En dit is Just Another Day at the Office, ook al is het zondag.

0: van de Supremes. Ik word daar toch altijd vrolijk van. En ik hoop jij ook. Stap in the name of love op deze zondag.
1: De Top 4000 Hall of Fame.
0: En wij zijn op zoek naar een artiest uit die Top 4000... voor wie vandaag in 1988 niet zo'n hele goede dag was. Want zijn toenmalige vrouw Julianne Phillips vroeg de scheiding aan nadat er compromitterende foto's waren opgedoken. Hij stond namelijk een beetje te viezelen fozelen op het balkon van zijn hotelkamer in Rome, schaars gekleed. En dan weet je het, dan is het hommeles.
2: Maar ja, aan de andere kant, als hij voor altijd bij haar is gebleven, was het misschien wel de beste dag van zijn leven, want dan kon hij eindelijk met haar trouwen.
0: Zo had ik er nog niet naar gekeken, maar daar heb je echt wel een punt.
2: Glas is half vol, Robert.
0: Zo vind ik ook. Ja, aan de lijn hebben wij Peter, want Peter weet het beter. Goedemiddag.
3: Hey Robert, goedemiddag met Peter. Ja.
0: Hallo, jij zit in de sportschool?
3: Ja, ik zit in de sportschool, ja.
0: Oké.
3: Ik ben het kalmte geweest, al die drankjes moeten er weer uit.
0: Ja, dat begrijp ik.
2: Waar ben je geweest?
3: In Ierland, rondreis.
2: Oh ja, dan moeten er. Ja, dan zitten behoorlijk wat biertjes in.
3: Ik
2: wel te gek.
3: Wandel,
0: dus. Nou, dan valt het misschien allemaal wel mee met die extra pontjes.
2: Ja.
0: Ja, bij welke aanwijzing dacht jij, ja, dat moet deze artiest zijn?
3: Nou, Julianne Phillips is echt, dus ze wisten het al.
0: Oh, wauw, dan ben je wel echt een kenner.
3: Nou, ik ben in Kuip geweest ooit.
2: Toen was zij er ook.
0: Toen was je met haar staan zoeken. Oké, wie zoeken wij dan, Peter?
3: Bruce Springsteen
0: is inderdaad het juiste antwoord. Van harte gefeliciteerd. Jij gaat er vandoor met die dopper drinkfles. Kan je meenemen naar de sportschool de volgende keer dat je gaat?
3: Ja, ik
0: heb
3: wel een
0: andere.
3: Dan kan ik
0: wel weer. Ik weet niet wat je zegt. De verbinding is heel slecht.
2: Kan iemand dit voor ons vertalen?
0: Hey, maar we gaan. Ja, ga lekker door met sporten. Dan gaan wij even iets van Bruce Springsteen draaien. Is dat een goede afspraak?
3: Is goed.
0: Oké, man. Hey, dankjewel voor het reageren en een fijne dag, hè.
2: Hoi.
0: En dit is Bruce Springsteen, afgelopen jaar 985 in de Top 4000 met deze.

0: we samen vieren. Vanaf morgen gaat de nieuwe ochtendshow van Radio 10 heel Nederland door met de Radio 10 Staat Op verhuisbus. Misschien staat hij binnenkort wel bij jou in de buurt. Staat Radio 10 bij jou op?
1: Goedemorgen.
0: Laat het ons weten en maak kans op de gekke prijzen. Vanaf morgen, de Radio 10 Staat Op verhuisbus. Meer info op radio10.nl.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
3: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
4: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting.
8: Schat?
9: Hm?
8: Zeg, ik ga even Boer zoekt vrouw in bad kijken.
9: Boer zoekt vrouw in bad? Hé, hey, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
8: Mafkees.
10: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
11: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Nu bij NL ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL ziet. Slim bekeken.
13: Oh, het riool is verstopt.
14: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
15: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
14: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
16: Deze week bij HEMA. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
17: Alle verf super voordelig.
18: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
10: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
20: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
1: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
21: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
22: Robert en Kim. Het is de zondag van de weekendshow met zometeen The Rhythm of the Night, corona. Eerst

0: zijn de jaren 90 natuurlijk, hè. Corona en this is the rhythm of the night. Daar zitten we nog middenin. Zometeen gaan wij spelen 2 leugens en 1 waarheid. Gaat over een schip vandaag dat in Nederland voor de allerlaatste keer, tenminste voorlopig voor de laatste keer, te zien is.
1: Ja, en jij bent daar gisteren even ingedoken en jij bent helemaal vol.
0: Ja, van. Ik dacht, wat een verhaal is dit. Nog nooit van gehoord, dit verhaal. Maar eerst, we zitten nog midden in dat weekend en daarin wordt natuurlijk volop gesport, want er gebeurt altijd in het weekend. Er wordt nog gemountainbiked. Ja. Er is nog een WK-finale hockey bij de mannen, ook al doet Nederland niet mee.
1: Nee.
0: Volop gevoetbald. En toch durf ik te zeggen, ik heb hier al het mooiste sportmoment van het nog niet afgelopen weekend. Zal ik even met je delen?
1: Het weekend misschien wel groter nog.
0: Ja, misschien wel. Ik had tranen in mijn ogen, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Per Schuurs, als die naam je niks zegt, voetballer. Die scheurde 3 jaar geleden zijn kruisband. Terwijl hij in dienst was van FC Torino. Hij liet toen zijn contract ontbinden, want het was wel duidelijk, oké, dit gaat lang duren. Dit wordt een heel moeilijk proces. Revalidatie duurde 3 jaar lang. Meerdere operaties, bloed, zweet en tranen. En dit seizoen wordt hij opgepikt door NEC in Nijmegen. En dan mocht hij dan verder revalideren. Hij mocht aansterken, wedstrijd fit worden, dat soort dingen. En gisteren was het zover. Zijn rentree na 1043 dagen. In de wedstrijd NEC Fortuna Sittard. Hij staat net een paar minuutjes in het veld. En dan gebeurt er dit.
2: En daar is hij. Per Schuurs. En of hij terug is. Kijk eens naar die vreugde. Tranen in de ogen. Bij de familie Schuurs op de tribune. Wat invallen. Dat was al mooi. Na 3 jaar geen wedstrijd meer te hebben gespeeld.
0: Hij scoort.
1: Het gegeel op de achtergrond.
0: Ja, prachtig.
1: Had hij dit niet nog leuker gevonden in Turijn?
0: Nee, dan weet ik denk dat hij zo blij was.
1: Ja, mooi.
0: Zo blij dat hij die kans krijgt.
1: En gewoon dat je het zo kan doorzetten en dat je weer op dat niveau kan komen.
0: Nou ja, dat maakt het. Dat maakt het sport zo mooi, vind ik. Dat je al op dat niveau komt, dan gaat het helemaal mis. En dan moet je gewoon opnieuw op dat niveau komen. En daar doe je 3 jaar over. En dan lukt dat gewoon om op het hoogste niveau in Nederland weer te gaan voetballen.
1: Ja.
0: En dan scoor je binnen een paar minuutjes.
1: Te gek. Nou, echt. Per, welkom terug.
0: Kippenvel. Mooi. Zometeen spelen we zoals gezegd 2 leugens en 1 waarheid hier op Radio 10. En dit is Boston. More than a feeling. Gaat misschien wel over pers.

0: Radio 10, Ed Sheeran en Bad Habits. En we zijn nog geen uurtje bezig met deze weekendshow. En het is tijd voor de allereerste rectificatie van vandaag. Ja. Want ik had het over Per Schuurs en zijn rentree. Prachtig. Maar ik zei dat was tegen Fortuna Sittard. En Anthony zegt nee, dat was tegen PEC Zwolle. Stom van mij.
1: Nee, PEC.
0: We zijn wel blij in Nijmegen, zegt hij, met zo'n topspeler. Even erin en hoppa, met een goed hart naar bed. Dat begrijp ik.
1: Voorzichtig met hem zijn.
0: Ja, heel, heel voorzichtig. Hé, we gaan eventjes spelen.
2: Twee leugens en één waarheid.
0: Ken jij het verhaal, Kim, van het VOC-schip de Batavia?
1: Nee.
0: Ik kende dat tot gisteravond ook niet.
1: Maar waren die voor de specerijen of voor de mensen?
0: Ja, die gingen naar Nederlands-Indië. Ja? 17e eeuw hebben we het over. En in Lelystad ligt al sinds jaar en dag een replica van dat schip. En ik las dus gisteravond dat vandaag voor de allerlaatste keer... voorlopig voor de laatste keer bezichtigd kan worden. Daarna gaat het een tijdje dicht en dan wordt het aan land gehaald. Ik weet niet precies waarom, maar dan komt het te liggen op het terrein van Museum Batavialand. En toen zat ik daar een beetje op te lezen en toen dacht ik... Wat is dit voor een verhaal? Ja. Als je het leest, denk je, waarom is hier geen film van de Batavia?
1: Was dat niet dan de film van Michiel de Ruiter ook of zo, die op dat schip zat?
0: Nee, die zat niet op dat schip.
1: Okay, nee. Dit is niet mijn beste geschiedenistijd, hè? Dat mag blijken.
0: Nee, nou ja, mijne ook niet. Maar toen dacht ik, drie stellingen over de Batavia. Welke is waar? Daar kan je mooie prijzen mee verdienen. En als je mee wil spelen, dan moet je nu vast appen of de volgende stelling over die Batavia waar is of een keiharde leugen. De Batavia was eigenlijk de Nederlandse Titanic van de 17e eeuw. Op de allereerste officiële reis leed de Batavia namelijk schipbreuk en bereikte nooit zijn bestemming.
1: Ah.
0: Is dit een waarheid of een keiharde leugen?
1: Zonk die op de maiden voyage?
0: Laat het maar even weten via de Radio 10 app. Waarheid of leugen en speel mee met twee leugens en één waarheid. En die ene waarheid die is veel mooie prijzen waard. Radio 10 nu met Prince. And I would die for you. I'm not

0: windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Ons CW-fotoboek is er.
3: Spannend!
2: Wat is die mooi geworden?
3: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Het voelt alsof we er weer zijn.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
5: Nieuwsflash! FOMAR maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja? Echt serieus?
8: 7, 7, 7, 7, 7.
7: Oh, wat een geld.
9: 50.000, potverdikke me.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
13: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
12: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
14: Deze week is het de week tegen kanker.
15: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
16: Jij waarschijnlijk ook.
17: Iemand die je dierbaar is.
18: Of was.
17: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
18: En de beste zorg.
17: Voor wie geef jij?
19: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
20: KWF. Tegen kanker voor het leven.
21: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
22: Mooi van Ethos.
17: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
19: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
20: KWF. Tegen kanker voor het leven.
23: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
24: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
25: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
26: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
25: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
27: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers, geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
28: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
29: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
30: Honor the craving.
31: Domino's.
28: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
32: Jongens, eten!
33: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
34: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
35: Jij denkt aan een huis vol blije internetters?
0: De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Goedemiddag, de weekendshow op deze zondag. Zometeen met de Pet Shop Boys. It's a Sin, na het nieuws van 1 uur.
2: Leiders van D66, VVD en CDA praten weer over de begroting. Die moet dinsdag bij de Raad van State liggen, maar er is nog niet genoeg steun van de oppositie. En de drie leiders zijn het niet eens over de vraag met wie ze willen samenwerken. D66 en CDA willen wel met pro, maar de VVD sluit dat uit. IJsland wil geen lid worden van de EU. In een referendum stemde net iets meer dan de helft van de inwoners tegen. De tegenstemmers zijn vooral bewoners van buiten de hoofdstad Reykjavik. Hun grootste bezwaar zijn de EU-regels over de visserij. De brand in de binnenstad van Deventer is onder controle, maar de brandweer blijft alert. In het pand waar de brand woedde zitten nog een paar hotspots en daardoor kan het vuur toch weer oplaaien of zich verspreiden. Het bluswerk kan nog wel de hele dag duren. Voorlopig kunnen geëvacueerde omwonenden nog niet naar huis. En in Duisburg is een gevangene ontsnapt uit zijn cel op de derde verdieping van de gevangenis. Hij haalde een van de tralies los en is waarschijnlijk naar het dak geklommen. Er is een klopjacht aan de gang. De man zat vast voor diefstal. Het Radio 10 weer, door Weer Online. Het is ook vanmiddag wisselvallig, maar de buien worden langzamerhand wel minder intensief en de wind gaat liggen. Het is zo'n 21 graden. Ook morgen nog onstuimig, later in de week wordt het rustiger.
1: Dankjewel Jeroen Hazewinkel. Gaan wij naar het verkeer. Kim, waar staat het vast?
3: 8 vertragingen op dit moment en dit zijn de 3 grootste. Op de A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld 9 minuten. De A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens 13 minuten. En op de A16 Rotterdam-Breda tussen Kralingen en Feyenoord 13 minuten.
4: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe...

0: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
1: Vanaf morgen, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op de ochtendshow.

0: Ik hoop dat je een fijne zondag hebt. Dit is de weekendshow Fading Like a Flower van Roxette. En nog preciezer, Fading Like a Rose. Wij gaan spelen.
1: Twee leugens en één waarheid.
0: En dat doen we met Desiree. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Uit Bussum, ben jij gek op geschiedenis?
2: Nou, niet echt.
0: Niet echt? Maar,
3: op boten dan?
2: Maar ik heb nog wel wat meegekregen van school.
0: Oh, oké. Okay. Nou, ik wist hier heel weinig van. Niks eigenlijk. Maar vandaag is de laatste dag dat je de replica van die Batavia, dat VOC-schip, kan zien in Lelystad. Daarna wordt hij een tijdje uit de vaart gehaald. Maar dan gaat hij het land op en dan gaat hij wel weer open uiteindelijk. Maar ja, als je hem binnenkort wil zien, moet je vandaag gaan.
2: Oh, oké. Okay.
3: Eigenlijk is dat wel gek inderdaad. Want dit verhaal, ik kende het ook niet zo. Je hebt wel erover geleerd dat het er was.
0: Ja.
3: Op school. Maar als ze nou dit soort dingen zouden vertellen,
0: ja,
3: ja, dan ga je geschiedenis leuk vinden.
0: Dit is een film, jongens. Ja. De selectiestelling was, de Batavia was eigenlijk de Nederlandse Titanic van de 17e eeuw. Want op de allereerste grote reis leed de Batavia schipbreuk en bereikte nooit zijn bestemming. Is dat een waarheid of een leugen, Desiree?
2: Dat is een waarheid.
0: Ja, dat klopt. VOC-schip was zo goed als nieuw in 1629. En op zijn eerste reis naar Nederlands-Indië verging het voor de kust van Australië. Het liep op het Morning Reef al daar.
3: En ze zijn wel een eind gekomen.
0: Ze zijn wel ver gekomen, inderdaad. Net in zicht van de haven zijn ze gestrand.
3: In Amsterdam ligt ook zo'n replica. En daar is het origineel, geloof ik, nog niet eens de Noordzee uitgevaren.
0: Oké. Desiree, je krijgt nog drie stellingen over de Batavia. Eentje is er waar, twee keiharde leugens. Het is de bedoeling dat jij de waarheid eruit weet te halen.
2: Oké.
0: Klaar voor?
2: Ik ga mijn best om.
0: Oké.
1: 1.
3: Na de schipbreuk werd het verhaal van de Batavia nog veel gekker. Waardoor er uiteindelijk meer mensen overlijden door muiterij, gevechten en executies dan door het ongeluk zelf.
1: 2.
3: Regisseur Paul Verhoeven heeft ooit geprobeerd het verhaal van de Batavia te verfilmen. Maar hij haakte af omdat de film te gruwelijk zou worden om in een bioscoop te mogen draaien.
1: 3.
3: Een stuk wrakhout van de originele Batavia is in 1995 in het diepste geheim naar Nederland gesmokkeld en in Lelystad in de romp van de replica gebouwd.
1: 2 leugens en 1 waarheid.
0: Nou ja, Desiree, er waren 2 leugens en 1 waarheid. Maar wat was die waarheid? Is dat er uiteindelijk meer mensen zijn overleden door muiterij?

0: gevechten en executies dan door het ongeluk. Heeft regisseur Paul Verhoeven echt een film willen maken, maar is afgehaakt omdat hij het te gruwelijk vond?
1: En die ging best ver in zijn films.
0: Ja. Of zit er een stuk origineel wrakhout in de replica van de Batavia?
2: Ik ga voor antwoord A.
0: Jij gaat voor antwoord A?
2: Ja.
0: Desiree. Je bent een heldin. Dat is inderdaad goed. Dat is inderdaad goed. De Batavia die vertrok namelijk met 322 mensen aan boord. 40 overleden er door de schipbreuk. En daarna werden er nog eens tussen de 115 en 125 mensen gewoon keihard vermoord. Wij waren zulke barbaren, wij Nederlanders in die tijd.
1: Ja, nou, volgens mij, dit soort verhalen heb je wel in alle geschiedenissen, hoor.
0: Ja, oké.
1: Van alle landen. Maar, dus dat denk ik niet dat wij alleen waren.
0: Wat waren wij mensen dan, barbaren, in die tijd? Stelling 2, dat is een leugen. Paul Verhoeven die wilde het verhaal van de Batavia echt heel graag verfilmen, maar kreeg de financiering niet rond, dus daarom is die film er nooit gekomen. Mm-hmm. Maar misschien alsnog.
1: Ja.
0: Christopher Nolan, vergeet die Odyssey. Nieuw projectje, de Batavia. Het is maar een tipje. En stelling 3 is ook een leugen. De replica van de Batavia is wel door koningin Beatrix gedoopt met water dat uit zee is gehaald op de plek waar de originele Batavia verging. Maar wrakhuid uit 1629, dat zit niet in die.
1: Ik geloof dat nooit zo.
2: Maar de originele Batavia is nooit gevonden.
0: Nee, maar
1: er zijn
0: wel veel delen gevonden. Er zijn ook heel veel skeletten gevonden van mensen die daar zijn overleden. En
1: jij zei net dat je niks van geschiedenis wist, Desiree.
2: Ik zei niet niks. Ik heb wel wat opgesteld.
0: Nu ga je ons even zitten verbeteren hier. Sorry. Nee, maar hartstikke goed. Ja. Je hebt het geweldig gespeeld. Jij krijgt de Radio 10 dopper. Jij krijgt een zonnebril en een strandlaken. En ik wens je nog een hele fijne zondag.
2: Dankjewel. Jullie een goede uitzending.
1: Dankjewel.

0: Radio 10, het is de weekendshow. Leuk dat je luistert. De Doobie Brothers hoorde je en listen to the music. Kim, ben jij in voor een beetje dommigheid? Ik kan het niet anders omschrijven. Ik weet zeker dat er zometeen mensen naar die radio gaan zitten. Nou, misschien wel schelden, maar die gaan in ieder geval denken, waar zijn die twee mafkezen nou weer mee bezig?
1: Oké.
0: Maar je gaat het toch proberen. Tenminste, ik had dit. Er is namelijk een meisje, ja. Shauna geheten, en die gaat viraal met wat zij noemt een party trick. Dus
1: iets wat je een kunstje.
0: Doet. Ja, een kunstje op een feestje. Dat je iemand tegen iemand zegt van, joh, kan jij dit? En dan ga je het proberen.
1: Dat je zeg maar toen je acht was, dat je zei, ik kan mijn tong dubbel vouwen.
0: Nou, zoiets. Ja. Maar zij kan dus een geluidje produceren.
1: Ja.
0: En dat gaat viraal. Luister eventjes.
2: I've never been able to teach anybody else how to do it. I can't even explain it. I just kind of put my lips and... Can anybody else do that? I love doing it.
0: Hij
1: zei, doe het. Dus ze tuit haar lippen een beetje en dan gaat ze met haar vingers aan haar lippen.
0: Ja, nou, dat ging dus zo viraal dat ze later...
1: Ik krijg er überhaupt geen geluid uit.
0: Ze heeft later een tutorial gemaakt. Dus luister ook nog even naar de tutorial hoe je dit geluid met je lippen en je vingers kan maken.
2: The bubble video has 2 million views and that's fucking bananas. Anyway, here's the definitive tutorial. Wet your lips a little bit. Don't... Just moist.
0: Ja, een beetje nat maken.
2: Don't... Just put them together.
0: Dan je lippen op elkaar.
1: Ja.
0: En dan met je vingers...
2: That's it. And then you roll your fingers like you're strumming a guitar.
0: Ja, alsof je dus gitaar speelt op je onderlip. Dat is het een beetje.
1: Nee, ik kan het niet.
0: Het is dit geluid.
1: Ja, nee, maar ik probeer het.
0: Oké, ik denk dat ik het kan namelijk. Dus ik dacht, misschien is het wel heel makkelijk. Maar het is...
1: Oh, het lijkt best wel.
0: Zij is beter dan ik.
1: Ja.
0: Maar ik kan het wel een beetje. Maar toen dacht ik, ben ik nou net zo goed en kan ik mijn baan opzeggen? Kan ik ook gewoon influencer worden en volle zalen trekken met mijn lippen?
1: Goed, ja.
0: Of is dit, kan iedereen dit? Toen dacht ik, laat het even weten via de Radio 10 app.
1: Ik kan het niet.
0: Jij kan het niet, maar als jij het wel kan thuis, probeer het eventjes in de Radio 10 app en stuur het geluidje op. Want ik ben heel benieuwd of jij dit kan.

0: één dag.
1: Ja, ik vind het dus echt niet leuk, joh.
0: Wat is er aan de hand, Jan-Willem?
1: Ik wil nu beginnen.
0: Het is nog één nachtje slapen. Volgens mij overleven we dat ook wel.
1: Ja, dat is waar. Wekkertje, 3 uur. Ik zie je morgenochtend 5 uur.
0: Zin in, tot morgen.
2: Nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. Met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkende Vechten. Vanaf maandag.
1: Goedemorgen.
2: Radio 10.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
6: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid, zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
7: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
0: 18 plus, speel bewust.
8: Ja? Echt serieus?
9: 7, 7, 7, 7, 7.
8: Oh, wat een geld!
10: 50.000, godverdikke me.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
12: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
2: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
13: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
14: Hé, wat doe jij nou?
13: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
15: Fix die ruit voor je vakantie.
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Joehoe!
18: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
19: Mike!
18: Die is niets veranderd. De Hanslers. Morgen om 8:30 op 6.
16: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
14: Nu hou hè, dus niet straks.
20: Fans van Voodoo.
16: Aldi.
21: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
14: nu
16: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar 1,29.
14: Nu haal hè, dus niet straks.
20: Fans van Voodoo.
16: Aldi.
22: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
23: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
1: Hier, moet je opletten.
23: Chocomel?
4: Sloopmelk.
23: Mona?
4: Ja, ook sloopmelk.
23: Milner?
4: Sloopmelk.
23: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
4: Sloopmelk.
9: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
17: Robert en Kim in de weekendshow op deze zondagmiddag, zometeen Desiree en live. Eerst I Just Died in Your Arms Tonight. Cutting.

0: Van die typische zondagmiddag, niks aan de hand muziek. Desiree en Live.
1: De Radio 10 Weekend Show met Robert en Kim.
0: En gesproken over niks aan de hand. Misschien heb je inderdaad even niks te doen deze zondagmiddag. Dan zou je het volgende kunnen gaan doen. Want misschien doen je kinderen het ook al wel. Het gaat namelijk viraal. Ene Shauna die heeft een, een party trick, zoals het zelf noemt. Trucje dat je op feestjes laat horen aan anderen van... hey, kan jij dit ook? En dan doet ze een geluidje met haar lippen. Luister eventjes.
2: I've never been able to teach anybody else how to do it. I can't even explain it. I just kind of put my lips and... Can anybody else do that? I love doing it.
0: I love doing it. Het is een raar geluidje. En toen dachten wij...
3: We hebben het geprobeerd.
0: Ja.
3: Ik kan het niet.
0: Ik kon het een klein beetje. En toen dacht ik, is dit nou echt heel bijzonder? Dat ik dat ook kan? Kan ik mijn baan opzeggen en gewoon ook influencer worden en hier geld mee verdienen? nou, dat blijkt nog niet het geval. Al is het wel een trucje, want de mooiste inzending kwam van Mirjam Delwel.
3: Ja, nee, die zat er ook van, nope, ik kan het niet. En ik ga de poging ook niet laten horen.
0: En dat vind ik toch jammer, want die had ik heel graag willen horen. Maar even kijken, Jacques Wolters, die kan het wel. Luister eventjes. Ja, maar ja, vind
3: dus
0: ik wel.
3: Een wat doffere.
0: Een doffere, maar toch wel bubbling lips. En Dennis Gillissen, he's a pro.
3: Echt waar?
0: Ja, he's a pro.
3: Nee, dit is niet echt.
0: Is dit niet echt? Nog één keer. Is dit echt? Nog één keer.
3: Hij speelt echt een liedje.
0: Ja, dat kan bijna niet. Zit hij ons te...
3: Ik weet het niet. Dennis, zit je ons te foppen?
0: Ja, zit je ons te foppen. Ik was er bijna ingetrapt. Maar leuk, als je het ook wilt doen, Bubble Lips heet het. Zoek het op sociale media, kan je ook de tutorial zien... en dan kan je het zelf leren.
3: Dennis, je mag het goed maken met een filmpje.
0: Ja, inderdaad. We geloven het pas als er een filmpje is. Heel goed. Radio 10 Weekend Show, dit is Douwe Bob and the world is our home. All right.

0: 2026 zijn de liedjes kort, maar in de jaren 70 konden ze er ook wat van. Blondie en Denis hier op Radio 10. Nog één nachtje slapen en dan gaat hij rijden.
1: De Radio 10 staat op verhuisbus.
0: Want vanaf morgen hebben wij een nieuwe ochtendshow. Jan-Willem Roodbeen, Jeroen Kijkende Vechten. En we gaan...
2: Dat vieren.
0: Vieren dat Radio 10 opstaat. Wij trekken het land door met verhuisdozen vol met cadeaus. Wat zit daar onder andere in?
2: Nou, een airfryer bijvoorbeeld.
0: Oh.
2: Of een koffiezetapparaat. Maar volgens mij best wel een hele luxe.
0: Oké.
2: Okay. Dus het woord barista zit erin. Dus volgens mij kan er dan hele lekkere koffie
0: mee maken. Ja. Maar in ieder geval mooie prijzen met een stekker.
2: Ja, met een stekker. Absoluut personal blender. Echt wel gek dingen. Van die dingen dat je altijd denkt... Oeh, moet ik eigenlijk ook een keer kopen.
0: Ja, nou, als je zo'n prijs wil winnen en je wil dat we bij je langskomen... dan hoef je ons alleen maar even te laten weten waar Radio 10 op staat. Dus dat mag bij je thuis zijn, komen we daar langs. Of op je werk, komen we daar langs. Ja.
2: En, sportschool.
0: Sportschool, ja, mag allemaal. We weten nog niet waar we wanneer zijn. Maar je hoeft alleen maar even je adres te appen.
2: En dan komen wij eraan.
0: Ja, dan komen wij eraan. We gaan alle provincies van Nederland door. En het is dus nu nog niet bekend waar we naartoe gaan. Ik weet dat ik morgen onderweg moet.
2: Ik sta donderdag ingepland.
0: Ja, kijk, maar we weten nog niet waar we naartoe moeten. Het enige wat nu bekend is, dat Gijs Staverman... morgenochtend als eerste opduikt ergens in Noord-Holland. Nou, weet ik. Daar woont hij ook, dus hij gaat op zijn fiets naar het werk, denk ik. Zul je zien dat wij naar Maastricht moeten, denk ik.
2: Ah, dat is enig. Komen we daar ook weer een keer?
0: Ja, gezellig. Hartstikke gezellig. Dus laat even weten, waar staat Radio 10 bij jou op? Even adres intikken, dan kan het zomaar zijn dat we komende week... met hele mooie verhuisdozen vol mooie prijzen bij jou aankloppen of aanbellen. En dan mag jij een van die prijzen gewoon houden. Gaan wij daarna weer naar de volgende provincie. Want zo het spel gaan we de hele week door. Laat weten, alleen eventjes jouw adres appen via de Radio 10 app. Dit is Techno.

0: klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op

0: Bolido Shop. Mis niks en sla je slag.
1: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt. Hallo, Odin.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
1: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerst te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
4: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
5: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
6: Domino's.
4: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
7: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
8: Fomar, voordeelmarkt. Fomar, voordeelmarkt.
9: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
10: Ah, nee hè.
11: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
10: Ja, weer eens.
11: Nou, of jij even?
10: Oh ja?
11: Ik heb net koffie gezet.
10: Lekker.
11: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
12: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
13: Streekt. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
16: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
17: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
18: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
17: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
19: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
20: Goed, het is gelukt.
19: Wat is er gelukt?
20: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
19: Fluitje van een cent dus?
20: Nou, het was wel wat meer dan dat.
21: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.

0: doe.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Hele goedemiddag, het is de weekendshow. Zometeen hoor je Bryan Adams, Somebody, na het nieuws van 2:00.
3: Bij Cyprus is een veerboot omgeslagen met bijna 300 passagiers. Het is niet duidelijk of er mensen zijn omgekomen. De boot ligt ondersteboven en de mensen staan op de romp. De kustwacht is erheen met boten en een helikopter en ook andere boten helpen. De veerboot was op weg naar Turkije. Een huis in Amsterdam-Osdorp is in één dag 3 keer bestookt met explosieven. De eerste keer gingen die niet af. Voor het zover was werd een verdachte opgepakt en konden de explosieven onschadelijk worden gemaakt. Maar in de avond lukte het tot 2 keer toe wel om een klap te veroorzaken. Er is alleen schade. Op meerdere plekken in Noorwegen zijn herdenkingsdiensten gehouden voor koning Harald. Bij de dienst in Asker waren onder andere koning Haakon en koningin Mette Marit aanwezig. In de kathedraal van Oslo zaten veel leden van de regering. De begrafenis van Harald is over 2 weken, heeft de premier gezegd. En de Nederlandse roeiers van de mannenacht zijn weer wereldkampioen. In de finale op de Bosbaan in Amsterdam waren ze net een fractie sneller dan Groot-Brittannië. Het was een fotofinish en een wereldrecord. Australië is derde. De Nederlandse ploeg was al wereldkampioen en heeft ook Olympisch goud. Het Radio 10 weer, door Weer Online. Vanmiddag wolkenvelden en enkele buien. Later blijft het vaker droog en breekt lokaal de zon door. Het is 21 graden. Vanavond tijdelijk droog. Morgen wisselvallig met kans op regen- en onweersbuien.
2: Dankjewel Jeroen Hazewinkel. Dan het verkeer. Kim, waar staat het vast?
4: 6 vertragingen en dit zijn de 3 grootste. De A1 Amersfoort-Amsterdam tussen Eembrugge en Eemnes. 13 minuten door een auto met pech. De A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens. 12 minuten. En op de A16 Rotterdam-Breda tussen Kralingen en Feyenoord. 15 minuten.
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium. Jouw online fashion outlet.
7: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
8: Gelukt. Heb je hem al betaald?
7: Wat bedoel je?
8: Mijn betaalverzoek.
7: Zo, dat doe je snel.
8: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: Het is zomeruitverkoop bij Otrium. Nu met 25% extra korting.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
12: Nu hou hè, dus niet straks.
13: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6-3 Kiwi Gold. 500 gram maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Tros Tomaten. 300 gram maar 1,25.
13: Fans van voeden.
11: Aldi.
15: Vanaf morgen nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechten. De Radio 10 Weekendshow.
16: Rob.

0: Radio 10, de weekendshow Nelly Furtado en Powerless. En we hebben nog wat administratie weg te werken, Kim. Want gisteren speelden wij het voorspel. En dan is het op zondag tijd voor...
1: Het naspel.
0: Het naspel, ja.
2: Weekendshow. Naspel.
0: En het hoofdspel, dat was gistermiddag om 4:00... namelijk de WK-finale bij hockey.
1: Ja.
0: Vrouwenhockey. En,
1: eindigde in shootouts, zeggen. De penalties van het hockey.
0: Mm-hmm.
1: En dat eindigde niet best.
0: Nee, maar heb je de wedstrijd gezien ook?
1: Niet helemaal.
0: Ik zag Maartje Pauwme analyseren en die zei van... nou, Argentinië is ook best goed. Toen dacht ik, nee, Maartje Pauwme, Argentinië is gewoon veel beter.
1: Ja.
0: Ja, echt veel beter.
1: Ja, een beetje een desillusie geworden, hè?
0: Een beetje wel.
1: Maar we verwachten natuurlijk ook nu gewoon dat ze altijd alles winnen.
0: Ja, dat is ook zo.
1: Dus zoeken we andere mensen die winnen?
0: Wij zoeken andere mensen die winnen, want onze vraag was... voorspel op voorhand hoeveel strafcorners het Nederlands elftal krijgt.
1: Ja, gemiddeld zijn er dus zo'n 10 tot 14 per wedstrijd.
0: Ja, toen waren de mensen die voorspelden 19, dat was het hoogste aantal. 3 was het laagste aantal. En er was
1: wat
0: ook maar
1: onlogisch aantal zou zijn als het er gemiddeld 10 tot 14 zijn.
0: Ja, maar er was 1 persoon die 3 voorspelde. En het werden er 3 uiteindelijk.
1: Ook wel
0: Marjan,
1: aangeeft.
0: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Marjan, zit je een beetje in hockey of niet?
3: Nee, helemaal niet.
1: Wist je wat de strafcorner was?
3: Nee, ook niet. Om eerlijk te zijn.
0: Weet je nu wat een strafcorner is?
3: Nee.
1: Oh, dan mag je vanaf de rand van de cirkel proberen te scoren. Eigenlijk dan staat er eentje op de achterlijn. Die schiet de bal naar iemand op de rand van de cirkel. En die mag hem dan gaan pushen. Ja. Of slaan.
3: Oké.
0: Dat weet je dan bij nu. Ik hoorde Chris Woerts afgelopen week ook zeggen dat het eigenlijk een soort van WK-voetje-tik is. Want dan proberen ze de bal op de voet van iemand anders te spelen in die cirkel. En dan krijg je hem, zeg maar.
1: Ja.
0: Dat is het idee. Nou. Onthoud het voor altijd, Marjan. Want jij hebt geen verstand van hockey, maar wel een spelletje gewonnen over hockey.
3: Nou.
0: Je bent de enige geweest die het aantal strafcorners goed heeft voorspeld.
3: Ja.
0: Het waren er 3. En wij hadden daar een DAB Plus radio opgezet. Dus die komt jouw kant op, Marjan.
3: Nou, wat leuk. Hartstikke leuk.
0: Maak er een hele mooie zondag van en veel plezier ermee.
3: Nou, dankjewel.

0: Kim, mag ik deze slow dance van jou?
1: Zo slow is die ook weer niet.
0: Nou, een beetje wel. Ik kan niet beloven trouwens dat ik niet op je tenen ga staan, want ik ben niet zo'n hele goede danser.
1: Ze verschuifelen op Earth, Wind & Fire. Dat vind ik wel een uitdaging.
0: Ja, ik vind wel mooie muziek. Earth, Wind & Fire en After the Love Has Gone. En we zijn op zoek naar nog veel meer mooie muziek. En daar hebben we jou voor nodig.

0: kent. Goede, mooie, interessante redenen zoeken wij om liedjes uit de top 4000 te draaien. Dat mogen hele persoonlijke redenen zijn. Gisteren hadden we bijvoorbeeld Benny aan de telefoon. En ja, die wilde eventjes zijn held Mathieu van der Poel eren met een liedje. Want Mathieu van der Poel die gaat vandaag een poging doen om wereldkampioen mountainbiker te worden.
1: Ja, wordt moeilijk, maar...
0: Wordt moeilijk, maar was een mooie reden om even een liedje voor hem te draaien. Maar misschien is er bij jou in de omgeving wel een dierbare jarig en is er een feestje. En denk je, nou, diegene moet eventjes in het zonnetje gezet worden met een liedje. Mag allemaal. Laat even weten wat je wil horen en wat de goede reden daarvoor is. En we geven zelf ook altijd even een paar voorbeeldjes.
1: Ja, het is vandaag bijvoorbeeld de Internationale Dag van de Vermisten. Dat is altijd heftig natuurlijk voor degenen die vermist worden en de achterblijvers. Mm-hmm. In Amerika zetten ze volgens mij nog steeds foto's op melkbakken bijvoorbeeld.
0: Van mensen die vermist zijn?
1: Van mensen die vermist zijn, zodat dat maar in beeld blijft.
0: Ja, ja.
1: En in 1993 deed de band Soul Asylum daar nog even een schepje bovenop. Die brachten een videoclip uit met daarin de beelden van 36 vermiste kinderen.
0: Ja, weet ik nog.
1: Daar werden er toen 21 tot 26 van teruggevonden.
0: Wauw.
1: Dus ik dacht vandaag een goede reden om Runaway Train te draaien.
0: Bovendien een mooi liedje. Een mooi liedje. Afgelopen week ging het natuurlijk heel veel over de dood van Dolly Parton. Mm-hmm. Ik heb ontzettend veel filmpjes gezien van Dolly Parton zelf, maar ook mensen die hele mooie woorden over haar spraken. En ik kwam onder andere gisteren deze woorden tegen. Vond ik mooi.
2: I think Dolly would be really happy to see that on the day of her passing the world came together in a way that it hadn't in a very long time.
3: Yes.
2: To celebrate someone. And you know, While the world is paying tribute to one person and one soul, which feels good on its own, we're all connected while that's happening. And I haven't felt connected like that for a long time.
1: Yeah.
0: Vond ik mooie woorden.
1: En hou dit vast hoor, want er is ook weer zo'n pastoor, zo'n religiegekkie van die MAGA-kant die zegt van, nee maar Dolly gaat naar de hel, want ze supporten de queer community.
0: Nee.
1: Ja, echt, mensen zijn af en toe net te gek, dus hou je vast aan de woorden van deze meneer.
0: Ja, want dat waren de woorden van deze man, John Mayer. Toen dacht ik, goede reden om er eens een liedje van John Mayer bij te pakken. Maar goed, wij gaan er niet over. Jij gaat erover. De vraag is, wat wil jij horen? En wat voor goede reden heb jij om vandaag dat liedje te draaien? Laat het achter in de Radio 10-app en wellicht draaien wij jouw liedje zo meteen.

0: Ja, ik vind het dus echt niet leuk, Jeroen.
1: Wat is er aan de hand, Jan-Willem?
0: Ik wil nu beginnen.
1: Het is nog één nachtje slapen. Volgens mij overleven we dat ook wel.
0: Ja, dat is waar. Wekkertje, 3 uur. Ik zie je morgenochtend 5 uur.
1: Zin in, tot morgen.
2: Nieuw.

0: voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
1: Nu hou hè, dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Remea warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar 1,29.
1: Nu haal hè, dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
4: Deze week is het de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
7: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
8: En de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
9: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Wie was je aan de beurt?
12: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: 18+.
1: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
0: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
2: KWF. Tegen kanker voor het leven.
3: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
4: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
5: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
7: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
7: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
9: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op Hikes.nl.
10: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
9: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
11: Ons CW-fotoboek is er.
12: Spannend!
11: Wat is hij mooi geworden?
12: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
11: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
13: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
11: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
14: 18+, speel bewust.
15: Ja? Echt serieus?
16: 7-7-7-7.
15: Wat een geld!
17: 18.000, godverdikke me.
14: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
18: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
19: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
20: Robert en Kim. Het is de weekendshow op deze zondagmiddag met zometeen nog Eros Ramazzotti. Eerst Sweet Dreams. Dit is je ritme.

0: beste reden.
1: Waiting for a Girl Like You van Foreigner. Dat was mijn verzoekje toen in de nachtwacht bij Tom Mulder. Oh. Voor mijn bijna vriendin en nu ruim 40 jaar later nog steeds mijn vrouw.
2: Oh,
1: dat is mooi. Ja. Erwin Dijkhuizen stuurt die in. En Herman Burgers wil graag Relight My Fire van Dan Hartman horen. Zijn dochter is gisteren getrouwd. Gefeliciteerd.
2: Heel erg gefeliciteerd.
1: En dit werd s'avonds ook tijdens het feest gedraaid. Dus dat zal een dolle boel geweest zijn.
2: Nou, leuk, leuk. Nogmaals gefeliciteerd. We hebben ook een appje ingesproken gekregen van Danique.
3: Hoi Radio 10. Ik heb net een klein ongevalletje gehad. En ik ga zo richting de spoedeisende hulp. Dus als jullie stenen live van de Bee Gees kunnen draaien, dan zou dat wel top zijn. Groetjes Danique.
2: Ik weet het niet, maar de tone of voice van dit appje klopt niet helemaal met de boodschap.
1: Die trillende stem, het is een beetje nervositeit. Maar ik zou voortaan wel altijd eerst 112 bellen en daarna pas Radio 10. Hè? Ja, niet andersom.
2: Maar ze is op weg naar de spoedeisende hulp.
1: Sterkte dan niet.
2: Ze klinkt lacherig, toch? Ja, sterkte, heel veel sterkte. En we hebben aan de lijn Rieneke. Wat is voor jou een goede reden om even een liedje uit de top 4000 te willen horen vandaag?
4: Wij zijn onderweg in Engeland aan het roadtrippen met onze Engelse vrienden. En wij rijden nu achter hun aan. We hebben wel de navigatie aan, maar wij weten de eindbestemming niet. Dus het is road to nowhere.
1: Wat leuk.
2: Oh, oké. Okay. En is dat elke keer in de vakantie zo, dat jullie achter elkaar aanrijden en de achterste weet niet waar we naartoe gaan?
4: Nee, maar deze keer, wij hebben de navigatie wel aanstaan. Dus we weten ongeveer, maar we kennen de camping niet. En het is dus eigenlijk inderdaad wel echt een beetje een road to nowhere. Want we weten gewoon niet waar we uitkomen.
1: Ik denk altijd, als er mensen achter me aanrijden, en dan 3 rondjes op een rotonde. Bij de tweede denken ze, fuck, bij de derde. Maar ze weten niet waar ze eraf mogen.
4: Nee, maar dat is een beetje lastig. Hè? Als je als Nederlander dan als een rotonde moet je ook linksom. En alles komt op de passagier af.
2: Dus ja, hoe gaat dat?
4: Ik zit de hele tijd met samengeknepen billetjes.
2: Ja, ik kan me dat voorstellen. Lijkt me ook doodeng om te rijden in Engeland.
1: Want jouw man rijdt nu.
4: Mijn man rijdt nu, ja zeker.
1: Zou je het zelf ook durven?
4: Nee, zeker niet.
2: Duidelijk, duidelijk. Hey, een hele fijne vakantie nog daar.
4: Dankjewel.
2: We gaan Road to Nowhere voor jullie draaien. Talking Heads. Dankjewel.

0: Pharrell Williams, Happy Radio 10 staat op morgen vanaf 5 uur al voor de vroege vogels. 6 uur voor de vroege vogels en 7 en 8 uur gewoon inschakelen voor de gewone vogels.
1: Ja, ik zit gewoon nog in dat ritme, dus ik denk dat ik wel wakker ben morgenochtend.
0: Heel goed.
1: Ik ga luisteren.
0: Ik ga je bellen en we gaan luisteren. En zometeen na drieën veel plezier met Dennis Verheugd.
2: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
6: Joehoe!
7: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo.
8: Mike!
7: Die is niets veranderd. De Hanslers, morgen om 9:30.

Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.

0: Business. Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar €0,59. Bespaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
5: Het riool is verstopt.
6: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
7: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
6: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
8: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
9: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
8: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
10: Schat?
11: Hm?
10: Zeg, ik ga even Boer zoekt vrouw in bad kijken.
11: Boer zoekt vrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
10: Mafkees.
12: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL Ziet. Slim bekeken.
13: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
12: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
14: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
15: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
16: Zijn we er al?
15: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora autoverzekering.
18: Nou, de zondagmiddag is lekker op gang. En na het nieuws van 3 uur maak ik hem eigenlijk alleen nog maar fijner voor je. Met muziek van onder andere Spandau Ballet en ook George Michael.
19: Bij de ramp met een veerboot bij Cyprus zijn zeker 6 doden gevallen, zegt CNN in Turkije. De boot sloeg om en is gezonken. Er waren meer dan 250 passagiers aan boord. Een deel van hen stond op de romp te wachten op hulp. Er zijn zeker 150 gered en de reddingsactie is nog in volle gang. Paul Rozemuller stapt volgend jaar uit de politiek. Hij is nu nog fractievoorzitter van PRO in de Eerste Kamer en daarvoor zat hij jaren in de Tweede Kamer voor GroenLinks. Volgend jaar mei wordt er een nieuwe Eerste Kamer gekozen en Rozemuller vindt het dan een mooi moment om wat anders te gaan doen. Op de WK roeien op de Bosbaan in Amsterdam is Caroline Florijn 3e geworden in de skiff. Ze nam na de start een voorsprong, maar werd voorbijgeroeid door haar Britse en Ierse rivalen. De mannen 8 heeft wel gewonnen en de vrouwen werden 4e. PSV begon stroef tegen FC Utrecht, maar uiteindelijk ging de ploeg met een dikke winst naar huis. Het werd 6-1. Vooral in de tweede helft ging het hard, toen scoorde PSV een 4. Na afloop werd Utrecht door de fans uitgefloten. Na 4 wedstrijden heeft PSV 10 punten en koploper AZ heeft er 2 meer. Het radioteam weer door Weer Online. Vanmiddag zijn er veel wolkenvelden en enkele buien. En later blijft het vaker droog en breekt lokaal de zon door. Het wordt 20 tot 22 graden. Morgen is het erg wisselvallig, met in het hele land buien.
18: Frans, dankjewel. Flitsmeister meldt twee vertragingen. Dit zijn ze. De A1 Amersfoort-Apeldoorn voor Barneveld door Nauten met pech 11 minuten. En 10 minuten op de A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
5: Nu hou hè, dus niet straks.
16: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
17: Ons CW-fotoboek is er.
20: Spannend.
17: Wat is hij mooi geworden?
20: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
17: Het voelt alsof we er weer zijn.
21: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
22: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6-3 Kiwi Gold. 500 gram maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Prime Trostomaten. 300 gram maar 1,25.
16: Fans van Voordeel.
21: Aldi. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
23: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
24: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
25: Vanaf morgen, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Radio 10.
26: Dennis Verheugd.

het weekend van 10 met Spandau Ballet. The Through the Barricades. Ja, hoe je zondag er ook uitziet, fijn dat je erbij bent. Net als vreugd hier. Misschien heb je vandaag al van alles gedaan. Of ben je juist trots op het feit dat dat totaal niet het geval is. Is ook een talent trouwens. Hoe dan ook, we zijn pas halverwege de middag. Hè. Er valt dus nog genoeg te genieten. Dit is Electric Light Orchestra.

op Radio 10 en Blow Me One Last Kiss. Ja, dit liedje gaat over het moment waarop je denkt van... Hey, weet je wat, ik ben klaar met jou. Hè? De deur gaat dicht. Ik wens je het allerbeste, maar wel ergens anders. Succes ermee! Maar goed, het mooie van muziek is dat het 3 minuten later alweer compleet kan omslaan. Want waar Pink net afscheid nam, gaat deze track juist over samen zijn. Ja, hier is Champagne. How about that?

0: dat gaan we samen vieren. Vanaf morgen gaat de nieuwe ochtendshow van Radio 10 heel Nederland door met de Radio 10 staat op verhuisbus. Misschien staat hij binnenkort wel bij jou in de buurt. Staat Radio 10 bij jou op?
1: Goedemorgen.
0: Laat het ons weten en maak kans op de gekke prijzen. Vanaf morgen, de Radio 10 staat op verhuisbus. Meer info op radio10.nl.
2: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Autotaalglas zit echt overal.
2: Opgelost. Autotaalglas.

Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting. Hallo.

0: afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter. Voor maar 1,79. Lidl. Je verdient het.
2: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting... op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
6: Domino's. Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
9: 18 plus, speel bewust.
10: Ja. Echt serieus?
11: Oh,
10: wat een geld.
12: 18.000, godverdikke me.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
13: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
14: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
15: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
16: Jongens, eten!
17: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
18: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
19: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
20: Dennis Verheugd.
21: 1989, de tijd dat je een liedje nog opnam van de radio.

0: rijk worden door gewoon 3 minuten mee te zingen. Werkt helaas niet in de praktijk. Maar hey, het maakt je zondagmiddag wel een stuk leuker, ja toch?
1: Radio 10, Hit Flashback.
0: Inmiddels 4:10 op de zondagmiddag. We gaan terug naar week 35 van 1989. Een week waarin Tears for Fears liet horen. Dat je soms heel veel tijd nodig hebt om iets bijzonders te maken. Sowing the Seeds of Love klonk eigenlijk niet voor niets een beetje als de Beatles. Die volle psychedelische 60s sound was precies waar de band naar op zoek was. Het kostte wel jaren werk, maar het leverde een ongelofelijke wereldhit op. Verder hoor je Tina Turner met The Best. Moeilijk voor te stellen misschien, maar niet iedereen zag meteen een hit in dat liedje. Het werd eerst aangeboden aan Paul Young, daarna opgenomen door Bonnie Tyler. Maar pas toen Tina ermee aan de slag ging, ging het de hele wereld over. En nog leuker, het werd opgenomen in de Wisseloord Studios hier in Hilversum. En dan is er nog Buster Poindexter met Hot Hot Hot. Een track waar hij zelf een behoorlijke haat-liefde-verhouding mee had. Want jaren later vertelde hij dat het hem overal bleef achtervolgen. Ja, op feesten, bruiloften en in karaoke bars wilde iedereen steeds weer hetzelfde horen. En dat terwijl de man achter Buster Poindexter eigenlijk bekend was als frontman van de ruige New York Dolls. Dus van punk-icoon naar feestzanger. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, het kan verkeren. Nou, tijd om het weer even mee te gaan maken. 3 van de populairste singles van 37 jaar geleden hoor je nu hier op 10.
1: Radio 10, Hit.

0: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
1: Mooi van Ethos.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
4: Joehoe!
5: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
6: Mike!
5: Die is niets veranderd. De Hanslers, morgen om 8:30 op 6.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
10: Nieuwsflash! Fomar maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
11: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt... is dat helemaal niet zo erg.
12: Yes!
11: Esso. Omdat elke rit telt.
13: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: Chris?
15: Ja?
14: Hoef jij niet te werken vandaag?
15: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
14: Dus, heb je nu...
15: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
14: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
16: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.

0: die anders doe.
1: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
3: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
6: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
7: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
6: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
8: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
10: Buiten mag het dan wel grijs zijn. Zo dadelijk wordt er gewoon een zonnig feestje gevierd. Een Sweet 16 feestje. En Michael Jackson hoor je meteen na het nieuws van 4 uur.
11: Bij de ramp met een veerboot bij Cyprus zijn zeker 7 doden gevallen, zegt CNN in Turkije. Na 23 mensen wordt nog gezocht. De boot begon meteen na het vertrek uit de haven vol te lopen met water en sloeg om. Er waren meer dan 250 passagiers aan boord. Een deel van hen stond eerst nog op de romp tot de boot zonk. Na de overstromingen van afgelopen week zijn in Nepal nu bijna 800 doden. Bijkomend probleem is dat de meeste onherkenbaar zijn. En daardoor is het moeilijk om iedereen te identificeren. Het is nog maar bij enkele slachtoffers gelukt om vast te stellen wie het zijn. De brand in het centrum van Deventer is uit. Die brak vanmorgen vroeg uit in een gebouw waarin horeca en appartementen zitten. Zo'n 25 mensen moesten hun huis uit. Ze werden opgevangen in een hotel. Eentje is naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak van de brand en de schade valt nog niks te zeggen. Het WK roeien in Amsterdam zit erop en Nederland is de grote winnaar geworden met 4 gouden, 3 zilveren en 3 bronzen medailles. Duitsland eindigde in de stand als tweede, Amerika werd derde. Op de vorige WK roeien was Nederland ook al de beste, net als op de Olympische Spelen. Het radioteam weer door Weer Online. Vanmiddag zijn er veel wolkenvelden en enkele buien en later blijft het vaker droog en breekt lokaal de zon door. Het wordt 20 tot 22 graden. Morgen is het erg wisselvallig, met in het hele land buien.
10: Frans van der Beek, dankjewel. Flitsmeister meldt nog 1 grenscontrole te vinden op de A76 Geleen-Keulen voor Duitsland. Een kwartier daar.
12: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
13: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
12: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
14: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand.
0: Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
16: Vanaf morgen, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Radio 10.
17: Dennis Verheugd.

0: Ah, eindelijk. Ze zingt door. Finally, had je daar.
1: Het weekend van 10.
0: CC Patterson.
1: Dennis Verheugd.
0: Ja, en finally is misschien wel het woord van de komende week hier bij Radio 10. Want morgen dan beginnen Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkende Vechten aan hun nieuwe ochtendshow. Radio 10 staat op. En nou ja, zoals dat gaat bij een verhuizing, zijn er verhuisdozen. Alleen zitten die dit keer niet vol servies of boeken, maar vol met hele toffe prijzen. De Radio 10 staat op verhuisbus, die rijdt komende week door het land. En nou, misschien stopt hij wel bij jou voor de deur, dat zou mooi zijn, hè? Luister morgenochtend vanaf 5 uur vooral mee, want dan hoor je precies hoe dat...

0: als chef special hierbij.
1: Misschien heb je het wel meegekregen, want de band die gaat na volgend jaar een tijdje pauzeren. Ja, de gitarist die vertrekt en het concert in Avans Live...

0: worden met 10 in your arms.
1: Radio 10.
2: Sweet 16.
0: 10 voor half 5 op de zondagmiddag. Even een gewetensvraag. Want als je terugdenkt aan je 16e jaar, ja, welk liedje hoor je dan? Eentje die je meteen weer terugbrengt naar die tijd. Naar school of je eerste baantje. Vakantie, vrienden of misschien wel die ene grote liefde. Nou, ik help je graag om even terug in de tijd te gaan. Stuur je geboortedatum via de Radio 10-app richting de studio. En ja, als je in uitzending komt, dan hoor je sowieso een stukje van...

0: ik vind het dus echt niet leuk, Jeroen.
1: Wat is er aan de hand, Jan-Willem?
0: Ik wil nu beginnen.
1: Het is nog één nachtje slapen. Volgens mij overleven we dat ook wel.
0: Ja, dat is waar. Wekkertje, 3 uur. Ik zie je morgenochtend 5 uur.
1: Zin in, tot morgen. Nieuw.

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
7: Deze week is het de week tegen kanker.
8: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
9: Jij waarschijnlijk ook.
10: Iemand die je dierbaar is.
11: Of was.
10: Tijdens de week tegen kanker samelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
11: En de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
12: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
12: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
16: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
15: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
17: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
18: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
19: Domino's. Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
20: Joehoe!
21: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
22: Mike!
21: Die is niets veranderd. De Hanslers, morgen om 8:30 op 6.
23: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
24: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
25: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
26: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
27: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
26: Dus waar moet je zijn voor de magic?
28: Youyou.
29: 18 plus, speel bewust.
30: Ja? Echt serieus?
0: Oh, wat een geld!
1: 50.000, godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
3: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.

0: John Jones, ja, ongelooflijk als je erover nadenkt. De man is inmiddels 86 en staat nog altijd voor volle zalen. Ook dit jaar trekt hij gewoon weer de wereld over met een uitgebreide tournee. Ja, sommige artiesten die denken op die leeftijd misschien wel aan hun pensioen. Maar Tom Jones, ja, die plant gewoon de volgende show. Dat is ongelooflijk. Wat een diehard, hè? Ja.
1: Radio 10.
2: Sweet 16.
0: Ga ik spelen met Barry op deze zondagmiddag. Barry, leuk dat je meedoet aan Sweet 16.
3: Ja.
0: Ik heb je geboortedatum erbij gepakt, 8 september 1967. Dat betekent dat we eerst even teruggaan naar de dag waarop jij ter wereld kwam. Dit was toen de nummer 1 in Nederland.
4: If you're going to San Francisco.
0: Wel een hele mooie geboorteplaat hoor. Scott McKenzie en San Francisco.
3: Ik had hem al een keer opgezocht, ik wist het, ja. Het is superleuk.
0: Ja, zullen we ruilen? Want ik heb iets van Nana Mouskouri of zo. Of Vicky Leandros. Zullen we ruilen?
3: Ja, dat zou kunnen.
0: Zeg, we spoelen even door naar jouw 16e verjaardag. Want op 8 september 1983 werd jij 16. Een bijzondere leeftijd. Oud genoeg om van alles te willen. En jong genoeg om nog nergens wakker van te liggen. Ja, waar hield jij je voornamelijk mee bezig na school?
3: Nou, ik had al 3 maanden een bromfietsje in de schuur staan. Die ik van mijn moeder niet mocht rijden natuurlijk. Mm-hmm. En ik had al een paar keer de sleutels gestolen om stiekem te rijden. En verstopt. Maar op 7 september om 11 uur 's avonds kreeg ik alvast de sleutels. Dus ik was vooral met bromrijden bezig.
0: Ja, het kon, het mocht.
3: Het mocht en ik ben opgegroeid in Utrecht. Dus toen roken natuurlijk de discotheken. En daar gingen we natuurlijk naartoe. Daar waren we zat. Dus dat was wel een leuke tijd. Ja.
0: Nou, ik heb 2 grote hits voor je klaarstaan uit die tijd. Allebei waren ze echt razend populair toen jij 16 was. Maar er kan een

0: Annabel van Hans de Boy. Ja.
1: Bij Ryan Peres.
0: Ja, je haalde net al de discotheek aan. Dus ik dacht al, nou, dat wordt niet Annabel. Dus jij gaat voor...
1: Ik heb de koffers klaarmaken om naar Spanje te gaan volgende week.
0: Oh, nou, dan past die plaat er prima bij. Heerlijk.
1: Ja, dat past goed bij, inderdaad.
0: Ja, ja. Ja, nou, dat klinkt als een man met smaak, zullen we maar zeggen. Ja. Vanaf vandaag is dit dus officieel jouw Sweet 16 soundtrack. Ryan Peres en Dolce Vita.
1: Nou, dat kan ik wel mee leven. Ja, hoor.
0: Nou, geniet ervan. En voor heel even gefeliciteerd met je 16e verjaardag.
1: Dankjewel.

van 10. En nou is eigenlijk de afgelopen tijd weer flink in het nieuws. Wel positief hoor, gelukkig wel. Ze is terug met nieuwe muziek. En hij heeft zelfs haar grootste tour ooit aangekondigd. Met arena's in Noord-Amerika. En een optreden in Madison Square Garden. Dus ja, ze pakte flink uit. Maar goed, wij gingen even terug naar 2008. Toen ze een grote hit scoorde met een liedje waarin ze op geheel subtiele wijze afrekent met een ex. Je wordt een natver. Nu Talk Talk bij 10. Dit is Slice What You Make It.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
5: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
6: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1+1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
8: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
11: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
13: Hier, moet je opletten.
12: Chocomel?
14: Sloopmelk.
12: Mona?
14: Ja, ook sloopmelk.
12: Milner?
14: Sloopmelk.
12: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
14: Sloopmelk.
15: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
16: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
17: Wow,
16: kost je maar 3 minuten.
17: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
16: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
18: Sta je in de file en spot je ruitschade?
19: Opgelost. Autotaalglas.
20: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
21: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo, €1. En Edith keukenpapier Superior per pak, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
22: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASM bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASM Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asmbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASM Bank, nu al zin in morgen.
23: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Je kunt het niet sparen, niet lenen en ook niet stiekem meenemen. Het Radio 10 zomerpakket moet je winnen. En dat dan zometeen bij Stak in de Middel.
2: Er is meer bekend over de mensen die gisteravond om het leven kwamen op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Het zijn allemaal jongens van nog geen 20. Bij het ongeluk waren 3 auto's betrokken. 2 botsten frontaal op elkaar. Een paar andere inzittenden van de auto's raakten gewond. Na het ongeluk werd de dijk een paar uur afgesloten. Na een dodelijke aanrijding gisteren in Os heeft een man zich gemeld bij de politie. Hij zegt dat hij degene was die een fietser aanreed en is doorgereden. De fietser overleed in het ziekenhuis. De auto werd uitgebrand teruggevonden. De man is vastgezet. Geen 1 medaille voor de Nederlandse hockeyers op het WK. In de troostfinale won Argentinië met 2-1, waardoor de Argentijnen het brons wonnen. Het is voor het eerst in jaren dat de hockeymannen geen medaille pakken op het WK. De vrouwen deden het wat dat betreft beter. Zij pakten gisteren zilver. Opnieuw een gelijkspel voor Feyenoord in de Kuip. Tegen ADO Den Haag werd het 2-2. ADO kwam nog wel met 2-0 voor, maar Feyenoord knokte zich terug. Willem II Heerenveen eindigde ook in 2-2. En eerder vanmiddag ging PSV makkelijk over Utrecht heen en won met 6-1. Het Radio 10 weer door Weer Online. Later in de avond en vannacht volgen vanuit het westen buien met kans op onweer. Morgen is het wisselvallig met regen- en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt.

0: naar Bruck voor de Nederlandse grens. Grenscontrole in 9 minuten. En nog een grenscontrole op de A76. Alleen Keulen ook wel bekend, hè, voor Duitsland. Daar 21 minuten.
1: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.

0: /business.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika aardmijnen te graven houden we regenwater vast. En wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
3: Vanaf morgen, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechten. Radio 10.
4: Dennis Verheugd.
5: Can't touch this.

Inmiddels dag 242 van het jaar 2026. Het is zondag 30 augustus, de dag dat we hier bij 10 eigenlijk al uitkijken naar morgen. Want morgenochtend gaat de wekker bij Radio 10 net iets anders af dan normaal. Vanaf 5 uur hoor je voor het eerst Radio 10 staat op met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de vechten. En natuurlijk ook de hele ochtendploeg. Ja, en dat laten we natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. De Radio 10 staat op verhuisbus, die gaat dan het land in. Vol hele mooie luxe prijzen, dus nou, luister morgen mee, hè. Want misschien staat die bus komende week wel bij jou voor de deur. Verder is het de dag dat een video van precies 1 seconde 3 miljoen keer is bekeken. Een vrouw ging viral met een op het eerste gezicht onmogelijk trucje met haar lippen. Inmiddels heeft ze uitgelegd hoe het werkt. Dus ja, het bewijs maar weer, je kunt maanden werken aan een meesterwerk. Of juist 1 seconde op internet zetten en de

onmogelijk trucje met haar lippen. Inmiddels heeft ze uitgelegd hoe het werkt. Dus ja, het bewijs maar weer. Je kunt maanden werken aan een meesterwerk. Of juist 1 seconde op internet zetten en de kijker met een vraagteken achterlaten. Nou, dat is gebeurd. En het is ook de dag dat je Coldplay en BTS...

0: Ja, Carlos Santana bewijst nog maar eens dat leeftijd echt maar een getal is. Want op zijn 79ste staat hij nog steeds op het podium. En zijn er zelfs weer extra concerten aan zijn tour toegevoegd. En dat is niet slecht, hè, voor iemand die begin jaren 60 al muziek maakte. Je hoorde She's Not There in het weekend van 10.
1: Stuck in the middle, middle.
0: Ja, de meeste hits herken je al na een paar seconden. Maar wat als je het begin en het einde niet te horen krijgt? Wat als je alleen het stukje hoort dat er normaal ergens middenin verstopt zit? Nou, luister goed. Wat ga je hiervan maken?
2: You've got me gold, you've got me gold, you've got me gold.
0: Ja, dit was het middenstuk van een hele grote hit uit 1989. Maar wie of wat hoor je?
2: You've got me gold, you've got me gold, you've got me gold.
0: Weet jij het? Dat is even de vraag. App dan je antwoord via de gratis Radio 10-app richting de Groene Studio. Titel of de artiest of allebei. Ja.

0: één dag.
1: Ja, ik vind het dus echt niet leuk, joh.
0: Wat is er aan de hand, Jan-Willem?
1: Ik wil nu beginnen.
0: Het is nog één nachtje slapen. Volgens mij overleven we dat ook wel.
1: Ja, dat is waar. Wekkertje, 3 uur. Ik zie je morgenochtend 5 uur.
0: Zin in, tot morgen. Nieuw.

0: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
3: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1+1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
6: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
7: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
6: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
7: Rand? Nee.
6: Fair enough.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
7: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
9: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
10: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
9: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting.
11: Ontdek Sport City, de city waar je graag blijft hangen. Aan de pull-up bar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
12: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
13: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
14: Oh, het riool is verstopt.
15: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
16: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1+1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
15: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
17: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
18: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
17: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
19: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
20: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
21: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1+1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
20: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen. Met financial lease.
22: Ons CW-fotoboek is er.
23: Spannend!
22: Wat is hij
0: die mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
22: Pak deze zomer uit en maak je cw-fotoboek op cewe.nl.
23: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
24: Hij is onderweg.
23: Wie?
24: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
23: Top. Koffietje, ik trakteer.
24: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
25: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
22: Pak deze zomer uit en maak je cw-fotoboek op cewe.nl.
26: Ja, als je nog altijd zit te puzzelen op Stak in de Middel, over een kleine 10 minuten krijg je de oplossing, hè?

0: hoogtepunt noemen?
1: Het hoogtepunt van dit weekend. Even denken, we zijn verhuisd net van Amsterdam naar Haarlem. En we zijn al wat verhuisdozen verder, dus dat is al het hoogtepunt. Zo'n duf hoogtepunt eigenlijk. Maar we zijn enorm in de verhuisdozen en we maken progressie. Dus ik zou zeggen, dat is het hoogtepunt van dit weekend.
0: Ja, nou ja, dat is hier bij Radio 10 ook het hoogtepunt. Want we zijn hier ook aan het verhuizen. Althans, Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechten, die zijn aan het verhuizen. Want ja, die hoor je natuurlijk vanaf morgenochtend voor het eerst hier.
1: Zeker, wat goed.
0: De nieuwe ochtendshow Radio 10 staat op. En nou ja, jij staat dus ook met ze op.
1: Zeker weten. Dat, absoluut, daar ben ik helemaal bij.
0: En Kim, jij hoorde zojuist dit ook op Radio 10. You've got me gold, you've got me gold, you've got me gold. Een ballad uit 1989, maar welke?
1: Richard Marx met Right Here Waiting.
0: Die heb je waarschijnlijk al een hele tijd niet gehoord. Ik vind het knap dat je het weet, dus ik mag je feliciteren.
1: Yay, wat leuk, dankjewel.
0: Ja, Kim, van harte. Dat pakket, dat zomerpakket met de cap, de zonnebril en de thermosbeker wordt verstuurd naar je.
1: Leuk, helemaal leuk. Dankjewel.
0: Nou, succes met het inrichten van het nieuwe huis. En maak er nog een mooie zondagavond van.
1: Zal ik doen, dankjewel. Hetzelfde. Hoi.

0: Oh, en Set Fire to the Rain.
1: Dennis Classic.
0: Ja, die heb je nog te goed, hè. Dit keer weer een track uit mijn eigen singleverzameling. En vandaag is dat The Eve of the War van Jeff Wayne. Veel mensen denken dat hij ook de zanger is van het liedje, maar nee. Je hoort vooral Justin Hayward van The Moody Blues zingen. Nou, Jeff die bedacht het niet als losse hit. Hij zag het eigenlijk als een soort

te horen. Nou, op het album neemt deze muzikale invasie van Mars ruim 9 minuten in beslag. Maar toch bleek de ingekorte radioversie in 1978 al meer dan genoeg voor een top 3 hit hier in Nederland in de top 40. En die ga je horen als Dennis Classic. Nou, zometeen veel plezier met Jules van Hest na 6. Eet smakelijk daarbij. Heb een gezellige avond ook. En ja, ook veel plezier morgenochtend natuurlijk, hè, bij de nieuwe ochtendshow. Radio 10 staat op met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Vanaf 5 uur hier te horen.

0: dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
2: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
7: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
9: Alle verf super voordelig.
10: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
11: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar Domino's.nl. Honor the craving.
12: Domino's. Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.

0: op Sonarstream. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt. Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
3: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Zometeen de zangeres die haar eigen stoeptegel heeft. Ook hoor je Johnny Hates Jazz en nu het Radio 10 nieuws van 6 uur.
2: In Nepal blijft het dodental oplopen na de overstromingen in de Himalaya. Er zijn al meer dan 800 doden. En ook worden er duizenden mensen vermist, ook een paar Nederlanders en Belgen. De doden kunnen meestal niet worden geïdentificeerd, maar worden wel alvast begraven om te voorkomen dat er ziektes uitbreken. De drie slachtoffers van het dodelijke ongeluk gisteravond op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn jongens van 17 en 19. Bij het ongeval waren drie auto's betrokken. Eén kwam ondersteboven tegen een vangrail terecht. Of daar de dodelijke slachtoffers in zaten, is niet duidelijk. In Rotterdam is vanmiddag stilgestaan bij de dood van koning Harald van Noorwegen. En dat gebeurde in de Noorse kerk, waar tientallen mensen naar een speciale dienst waren gekomen. Ze haalden herinneringen op en zongen het volkslied. In de Noorse kerk ligt sinds vrijdag een condoliansregister. In Meeden, in Groningen, woedt al 24 uur brand in een stroomverdeelstation. Allerlei delen zijn al afgebrand, onder andere een transformatorunit en een olievoorraad. Alles staat zwaar onder stroom, dus de brandweer moet super voorzichtig zijn, meldt RTV Noord. Wegen in de omgeving zijn dicht om water aan te voeren. Het radioteam weer door Weer Online. Later in de avond en vannacht volgen vanuit het westen buien met kans op onweer. Morgen is het wisselvallig met regen en onweersbuien. Maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. Het wordt 18 tot 20 graden.
1: En dan Radio 10 Verkeer door Flitsmeister met de vertragingen op de A8 Zaandam-Amsterdam tussen Zaandam en Zaanstad-Zuid, 8 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland, 7 minuten. En de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland, 11 minuten vertraging.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag extra voordeel op Sonarstream. Dus even bollen voor een swingende start.
8: Het is zomer uitverkoop bij Otrium. Nu met 25% extra korting.
9: Vanaf morgen nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op de ochtend.

is de zangeres met haar eigen stoeptegel. Jacqueline Govaert van Cresap. Dus een tegel waar haar naam op staat. En die ligt in Tilburg in de Spoorlaan. Een soort van Walk of Fame is dat, net als in Hollywood, weet je wel. Maar dan dus met beroemde Tilburgenaren. Van Guus Meeuwis tot Corrie Konings. En dus ook een tegel voor Jacqueline Govaert. Wel even goed je voeten vegen voordat je over haar stoeptegel heen loopt. Ja, toch? En je hoorde Cresap met I Would... niet I Would Stay. Sweet Goodbyes natuurlijk. Het weekend van 10... En hoe liggen jouw stoeptegels erbij vanavond? Nog wat groene aanslag hier en daar. Misschien wel wat randjes onkruid erbij. Geniet van je heerlijke, sfeervolle zondagavond. Geen haast, geen stress met Modern Talking zometeen. En eerst even op de tokkelgitaar met Lynyrd Skynyrd en Sweet Home.

Dit is Radio 10 en het antwoord is nee. Gaat Modern Talking een comeback maken? Nee. Maar wel als het aan Dieter Bohlen ligt, een van de zangers van Modern Talking. Want hij had namelijk plannen voor 10 concerten, een documentaire en zelfs een musical. Maar Thomas Anders, die andere helft van Modern Talking, die ziet dat niet zo zitten. Hij zegt ook van, ja, we zijn niet voor niets uit elkaar gegaan, omdat wij te veel van elkaar verschilden als mensen. Het was het succes wat ons bij elkaar hield, al dus Thomas Anders. Dus comeback gaat er niet aankomen. En ja, het geld zou ook wel best hebben meegespeeld toen ze succes hadden met Modern Talking. Want ja, je gaat niet de hele wereld rond toeren voor concerten en verkoopt niet miljoenen cd's voor spek en bonen, toch? Shakira die maakte ook niet muziek voor de katzenviool. Ze heeft toch al lekker 300 miljoen euro bij elkaar gezongen in haar carrière.

0: gaan we samen vieren. Vanaf morgen gaat de nieuwe ochtendshow van Radio 10 heel Nederland door met de Radio 10 staat op verhuisbus. Misschien staat hij binnenkort wel bij jou in de buurt. Staat Radio 10 bij jou op?
1: Goedemorgen.
0: Laat het ons weten en maak kans op de gekke prijzen. Vanaf morgen, de Radio 10 staat op verhuisbus. Meer info op radio10.nl.
2: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerst te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
7: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
9: Wie was er aan de beurt?
10: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
9: Hit it!
11: Voor die twee.

0: 18+.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je een fles Glorix voor maar 99 cent. En Krookie chips per zak maar 1,39.

0: Odido Shop. Mis niks en sla je slag.
1: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Nieuwsflash! Fomar maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
4: Fomar, voordeel markt.
5: Fomar, voordeel markt.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja?
8: Echt serieus?
7: Oh,
8: wat een geld!
9: 18.000, potverdikke me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
11: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Deze week bij HEMA. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.

geniet van je lekker lange zondagavond. Radio 10 en Peter Frampton en Show Me The Way Live. Hey, de videoclip van de Spice Girls, Wannabe, die ken je. Die is op YouTube al 723 miljoen keer bekeken. Dus echt een beroemde videoclip. En dan rennen die Spice Girls zo dat Londense hotel in. Dat is het Sint Pancras Hotel in Londen. En ja, dan is het toch leuk als je in zo'n beroemd hotel een keertje kan overnachten. Bijvoorbeeld een keertje als je een citytrip maakt naar Londen. Per nacht betaal je voor een nachtje Spice Girls Hotel €431. Dat is best aardig wat. De duurste kamer is de Royal Suite. Met drie gigantische slaapkamers, een vrijstaande badkuip, een eigen keuken, een kantoorruimte en hele goede wifi. Je zou bijna denken dat je daar ook roomservice van de Spice Girls zelf bij krijgt. Want je betaalt voor één nachtje in die duurste Royal Suite in het Spice Girls Hotel €4600. Ik zou nog even een nachtje erover slapen als ik jou was.

Waar kunnen ze jou 's nachts voor wakker maken? Wat voor eten is dat? Nou, Lionel Richie die kun je 's nachts wakker maken voor een heerlijke apple cobbler. Dat is een Amerikaans dessert gemaakt van warme appel met daaroverheen een laagje deeg. Doe daar wat ijs en slagroom bij en je bent in de zevende hemel beland. Als je Lionel Richie nou heel hard wil laten wegrennen, dan moet je hem vooral mosselskrab en octopus geven. Dat vindt hij echt vreselijk. Nou, eet smakelijk met de Lionel Richie en

0: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
0: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
2: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
3: Hé, wat doe jij nou?
2: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke €10 aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
4: Oh, het riool is verstopt.
5: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
5: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
7: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Joehoe!
10: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo.
11: Mike!
10: Die is niets veranderd. De Hanslers, morgen om 21:30.
12: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram €1. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
13: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
14: Opgelost, autotaalglas.
15: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
16: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1+1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
15: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
18: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
20: nu
19: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
20: Nu halen, dus niet straks.
21: Fans van Voordeel.
19: Aldi.
22: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
19: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
21: Fans van Voordeel.
19: Aldi.
23: Get ready for the OG.
24: All y'all bitches wanna look like me.
25: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
26: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe.
0: En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
1: En waarmee loop je binnenkort rond in de regen? Inderdaad, de Radio 10 paraplu maak je zo meteen kans op. Nu het Radio 10 nieuws van 7 uur.
2: De kapitein van de Turkse veerboot die vanmiddag voor de kust van Cyprus zonk is opgepakt. En ook 8 bemanningsleden zijn gearresteerd. De veerboot, met bijna 270 opvarenden, kapseisde toen die onderweg was van Noord-Cyprus naar Turkije. 8 mensen kwamen om het leven en er 17 wordt nog gezocht. De 3 coalitiepartijen zijn er aan het overleggen over de begroting die met Prinsjesdag wordt gepresenteerd. En ze hebben even een pauze ingelast. Dat geeft ambtenaren de tijd om de boel door te rekenen. Volgens VVD-leider Jessel Gus verlopen de gesprekken goed. Dinsdag moeten de begrotingstukken bij de Raad van State zijn. Google Maps heeft het Ontario-meer voor de Amerikaanse gebruikers omgedoopt tot Amerika-meer. President Trump kwam daar donderdag mee. Hij wilde dat het meer tussen Amerika en Canada een Amerikaanse naam zou krijgen. Absurd vinden de Canadezen. In de rest van de wereld laat Google Maps 2 namen voor het meer zien. Ajax had weinig problemen met Telstar en won in Velsen met 4-0. En daardoor klimt Ajax naar de 4e plek in de Eredivisie. Feyenoord tegen ADO Den Haag werd 2-2, net als Willem II tegen Heerenveen. PSV won met 6-1 van Utrecht en er staat nog 1 wedstrijd op het programma. En dat is Cambuur tegen Twente. Het radioteam weer door Weer Online. Later in de avond en vannacht volgen vanuit het westen buien met kans op onweer. Morgen is het wisselvallig met regen en onweersbuien. Maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. Het wordt 18 tot 20 graden.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar.

0: testtoestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.

and Me. Op deze heerlijke, relaxte zondagavond. En jouw kans nu op de Radio 10 Paraplu. Lachend door elke regenbui kun je daarmee. En de Radio 10 Thermosbreker, ook hartstikke handig om mee te nemen naar je werk of in de auto of op vakantie als je nog gaat. Weer een kaal geplukte kip voor je, een bekende Radio 10 hit die compleet is uitgekleed. Dus geen zang, alleen de beat hoor je van de drummer. En het zou knap voor jou zijn als je weet welke beat dat is en bij welke Radio 10 hit die hoort. Luister goed, dit is je uitdaging. Ja, de vraag is dus van welk lied is deze beat? A, komt hij uit een liedje van Whitney Houston, I Will Always Love You? Is die B van L.D. Barge en Who's Johnny? Of toch C, Mel and Kim and Respectable? Misschien weet je het antwoord. Of wil je gewoon even een gokje wagen, A, B of C? Gebruik de Radio 10-app om jouw oplossing even door te geven. En maak dus kans op die fantastische prijzen. Dit is Maroon 5 and This Love.

0: Radio 10, Rihanna en Diamonds. En goedenavond, Tamara.
1: Goedenavond, Jules.
0: Hey, ben je toe aan het weekend of ben je toe aan de maandagochtend?
1: Ik ben toe aan weekend.
0: En hoe komt dat?
1: Wij hebben feestweek hier gehad in Gorinchem, waar ik vandaan kom. En ik heb een beetje goed gefeest van het weekend.
0: Je hebt het lekker laat gemaakt.
1: Ja.
0: En hoe laat is het geworden dan?
1: Ja, dat ik het niet meer weet, Jules. Ik heb geen besef van tijd meer gehad.
0: Oké, kon je geen klok meer kijken of lag het aan de lekkere drankjes?
1: Zullen we het maar op de drank houden?
0: Lijkt mij heel verstandig. Hey, we gaan even kijken, Tamara, of jij weet van welk lied deze beat is bij Radio 10.
1: Ja.
0: Want komt deze beat A uit een hit van Whitney Houston, I Will Always Love You, B, L.D. Barge en Who's Johnny, of C, Respectable van Mel en Kim?
1: Dat is antwoord B.
0: L.D. Barge?
1: Ja.
0: Who's Johnny?
1: Ja,
0: hartstikke
1: inderdaad.
0: Goed, ja. En dat betekent dat je binnenkort flanerend door de regen kunt met de Radio 10 paraplu.
1: Yes, met trots.
0: Ja, de met trots kun je hem gebruiken in de regen. En je krijgt ook de Radio 10 thermosbeker.
1: Oh, nou, daar is mijn vriend heel blij mee.
0: Hey, veel plezier ermee en een fijne zondagavond, hè.
1: Dankjewel.

0: één dag.
1: Ja, ik vind het dus echt niet leuk, joh.
2: Wat is er aan de hand, Jan-Willem?
1: Ik wil nu beginnen.
2: Het is nog één nachtje slapen. Volgens mij overleven we dat ook wel.
1: Ja, dat is waar. Wekkertje, 3 uur. Ik zie je morgenochtend 5 uur.
2: Zin in, tot morgen.
0: Nieuw.

0: voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Krokie chips per zak maar 1,39.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Schat?
7: Hm?
6: Zeg, ik ga even boerzoekvrouw in bad kijken.
7: Boerzoekvrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
6: Mafkees.
8: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
9: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
8: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
10: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
11: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
12: Simpel. Ons CW-fotoboek is er.
13: Spannend.
12: Wat is die mooi geworden?
13: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
12: Het voelt alsof we er weer zijn.
11: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
14: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
11: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
15: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
16: Goed, het is gelukt.
15: Wat is er gelukt?
16: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
15: Fluitje van een cent dus?
16: Nou, het was wel wat meer dan dat.
17: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
18: Nu bij Zeeman, 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinderonesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
19: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel.

0: Het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja?
4: Echt serieus?
3: Zo,
4: wat een geld.
5: 18.000, godverdikkeme.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
0: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rang-upgrade met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
6: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
7: Honor the craving.
8: Domino's.
9: Jules van Hest.
10: Goed dat je erbij bent vanavond. De laatste dag van je weekend, zometeen met Ed Sheeran. En nu Midnight Oil, Bats Are Burning.

0: Radio 10 en het hoogtepunt van Ed Sheeran van deze zomer. Dat was toch wel die bruiloft in Chicago in Amerika. Ed die kreeg namelijk een bericht van iemand via Instagram. Kun je als verrassing langskomen op de bruiloft met mijn zus? En hij dacht van, ik ga het gewoon doen. Ed die nam ook zijn goede vriend DJ Martin Garrix mee naar die bruiloft. En zij doken dus vanuit het niets op als wedding crashers. En het is eigenlijk wel jammer dat je daar geen beroep van kunt maken. Wedding crasher, wat doe jij voor de kost? Ik ben wedding crasher. En dan elke week op zoek naar bruiloften waar je geen uitnodiging voor hebt gekregen, maar waar je gewoon jezelf uitnodigt. Ik zou het zo willen gaan doen. En je hoorde Ed Sheeran bij Radio 10 met Celestial. En nu Guus Meeuwis. En toen nog met Van Gant. Het is een nacht.
1: Je vraagt

Dit is Radio 10 en het hangt in de lucht. Het zit er aan te komen. De spanning is om te snijden. Morgenochtend namelijk de gloedje nieuwe ochtendshow. Radio 10 staat op. Met Jan-Willem Roodbeen, Jeroen Kijk en de Vechten en de hele ochtendploeg. Een vertrouwd geluid bij Radio 10. Morgenochtend om 5:00 gaat die ochtendshow van start. Dus als je nou slim bent, dan zet je even je wekker. Zodat je daar geen seconde van hoeft te missen. En sowieso zou ik het ook zeker niet missen. Want morgen gaat ook de verhuisbus rondrijden. Van Radio 10 staat op. Die rijdt dan rondjes door heel Nederland, stopt in elke provincie. En als je dan Radio 10 hebt opstaan, dan maak je kans op een van die waanzinnige prijzen. Waaronder bijvoorbeeld een airfryer of een luchtreiniger. Check ook even radio10.nl en morgen dus luisteren. En de rest van je leven natuurlijk naar de nieuwe ochtendshow. Radio 10 staat op.

Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.

0: Bowie.nl. Mis niks en sla je slag. Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het. Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
2: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld.
5: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat

0: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
1: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
2: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes!
2: Esso, omdat elke rit telt.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
6: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
7: Hier, moet je opletten.
6: Chocomel?
8: Sloopmelk.
6: Mona?
8: Ja, ook sloopmelk.
6: Milner?
8: Sloopmelk.
6: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
8: Sloopmelk.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
12: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
13: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hanson zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
12: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
14: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
15: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
16: En zometeen wemelt het van de 80's hits in 80's at 8 bij Radio 10. Dus welke wil jij horen? Gebruik de Radio 10-app om dat door te geven.
17: De uitvaart van de overleden Noorse koning Harald is volgende week woensdag op 9 september. Dat gebeurt in de Dom van Oslo. Vanaf aanstaande dinsdag kunnen de Nooren afscheid nemen van Harald. Zijn kist staat in de kapel van het paleis. Bij de uitvaart komen allerlei staatshoofden en regeringsleiders. Waarschijnlijk ook president Trump. Een motorrijder is in het Friese Nijewier om het leven gekomen na een botsing met een bus. Die kwam gedeeltelijk in een sloot naast de weg terecht. Politie zoekt nog uit of er passagiers in de bus zaten. Door de botsing raakte de buschauffeur licht gewond. De kapitein van de Turkse veerboot die vanmiddag voor de kust van Cyprus zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zijn gearresteerd. De veerboot met bijna 270 opvarenden kapseisde toen die onderweg was van Noord-Cyprus naar Turkije. 8 mensen kwamen om het leven, na 17 wordt nog gezocht. De Duitse hockeyers hebben het WK gewonnen dat in Nederland en België werd gehouden. In de finale werd Spanje met 1-0 verslagen. Het is de 4e keer dat de Duitsers het WK wonnen. Voor de Nederlandse hockeyers was er geen prijs. Zij verloren de troostfinale van Argentinië en de hockeyvrouwen wonnen gisteren zilver. Het radioteam weer door Weer Online. Later in de avond en vannacht volgen vanuit het westen buien met kans op onweer. Morgen is het wisselvallig met regen- en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. Het wordt 18 tot 20 graden.
16: Radio 10 verkeer dan door Flitsmeister met de vertraging op de A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld 5 minuten. A8 Zaandam-Amsterdam tussen Zaandam en Zaanstad-Zuid 6 minuten. En de A67 een vertraging Venlo-Eindhoven tussen Helden en Liesel van 8 minuten.
7: In de meest bergachtige Grand Tour van het seizoen is de uitdaging niet hoe ver, maar hoe hoog. Kijk La Vuelta op Eurosport met elke etappe live op HBO Max.
10: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
18: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
10: Oh, Otrium?
18: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
19: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu eens rekeningnummer geven.
20: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
21: Het is zomeruitverkoop bij Otrium. Nu met 25% extra korting.

0: Business.
1: Vanaf morgen, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Van Hest.
2: Goedenavond, ga er even lekker voor zitten. Pak even wat te drinken erbij. Wat toastjes en chips misschien wel. En geniet van de allerlekkerste 80's hits in 80's at 8 bij Radio 10. Want welke 80's hit klinkt vanavond beter dan ooit volgens jou? Laat dat even weten via de Radio 10-app. Spreek jouw audiobericht even in. En vertel vol liefde en passie welke 80's hit jij zo fantastisch vindt. Ga ik hem zo meteen misschien wel voor je draaien. Anouk Borgmans die kiest voor Mr. Mister en Broken Wings.

En dankjewel Neeltje Mesher via de Radio 10 app voor Ryan Paris en Dolce Vita in Ethisch at 8 bij Radio 10. Op deze sfeervolle zondagavond, goed dat je erbij bent. En hoe klinkt Dolce Vita eigenlijk 43 jaar later? Nou ja, zo dus. Wat vind je ervan? Ja, vind je het wat? Is het nog te doen? Of zeg je van, die mag meteen door het gootsteenputje? Hij was natuurlijk ook geen Pavarotti, die Ryan Paris, maar gewoon een zanger van een vrolijk liedje. En dat is gelukt. Nou ja, zo dus. Wat vind je ervan? Ja, vind je het wat? Is het nog te doen? Of zeg je van, die mag meteen door het gootsteenputje?

0: Radio 10 app. En het heeft Niels ook gedaan.
1: Ik zou wel Bad Medicine van Bon Jovi willen horen.
0: Oké.
1: Okay. Een super gaaf nummer.
0: Ja.
1: Waar we veel op hebben lopen zwaaien met onze lange haren. Super tijd.

0: alle liefde voor je gedraaid, Henny. Toontje lager en zoveel te doen. Want die heb je namelijk even doorgegeven via het ethisch doorgeefluik, de Radio 10-app. Die kun je vanavond ook weer gebruiken om jouw ethische door te geven. Dus spreek hem vooral even in als audiobericht. Want je weet, de jaren 80, dat zijn niet zomaar wat jaartalletjes. Dat is gewoon een gevoel, een emotie, sfeer zit er in, karakter, lef en avontuur. Dus welke wil jij horen uit de ethisch? Spreek hem snel even in. En deze is van Axel.
1: Goedenavond, Jill. Ja, wij zouden het leuk vinden voor ethisch het eet. Als jij Imagination met Just an Illusion zou willen draaien. Dus als je dat wil doen, graag. Dank je.

0: vind het dus echt niet leuk, Jeroen.
1: Wat is er aan de hand, Jan-Willem?
0: Ik wil nu beginnen.
1: Het is nog één nachtje slapen. Volgens mij overleven we dat ook wel.
0: Ja, dat is waar. Wekkertje, 3 uur. Ik zie je morgenochtend 5 uur.
1: Zin in, tot morgen.
2: Nieuw op

0: Hoor je dat?
1: Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
4: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
6: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
7: Wie was je aan de beurt?
8: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl. 80's at 8.

0: Uit het muzikale brein van Freek Zadelhoff. Made of Orleans van OMD in 80s at 8 bij Radio 10. En nog maar één dagje werken voor OMD. En dan hebben ze hun Summer of Hits Tour erop zitten. Aanstaande dinsdag hun laatste concert van die zomertour. En dan hebben ze in totaal 31 shows gedaan. En vorige maand nog waren ze bij het muziekfestival Bospop. En ja, misschien heb je ze daar wel live gezien. En nu dus in 80s at 8 bij Radio 10. Een appje via de Radio 10-app van Wouter Beelen.
1: Jules, ik vind de Swing Out Sisters Surrender... Oh, een beetje vergeten eigenlijk.
0: Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, Wouter. Wat een zangtalent, hè? Je bent lekker op dreef, Wouter. Ja, dat was het bericht van Wouter. Wat een zangtalent, hè? Moet hij iets mee doen? Nou, het is duidelijk. Je kunt het zingen beter overlaten aan Swing Out Sister. Dit is Surrender bij Radio 10.

0: deze hoor je niet meer zo vaak. Dus des te leuker dat hij voorbij komt in 80's at 8 bij Radio 10. The Jacksons en Lovely One. Dankjewel daarvoor via de Radio 10-app Sophie Hamer. Hey, zometeen onderweg naar je nacht. De top 4000 classics bij Radio 10 met Albert-Jan Sluis. En vol liefde gaat hij Barry White voor je draaien. Lenny Kravitz, Billy Joel en heel veel andere pareltjes uit de grootste hitlijsten aller tijden. En op de valreep nog een appje van Jeff Peters.
1: Hey Jules, mag ik van jou de Pet Shop Boys met Domino Dancing? Dankjewel.

0: Deze week is het de week tegen kanker.
1: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
2: Jij waarschijnlijk ook.
3: Iemand die je dierbaar is.
4: Of was.
5: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
4: En de beste zorg.
5: Voor wie geef jij?
6: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
5: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
6: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
11: Fomar, voordeelmarkt!
12: Fomar, voordeelmarkt!
13: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo!
14: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
13: Beren goed, thanks Bo!
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: En actie Olifant!
15: Bij Euro.

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
2: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
4: Oh, het riool is verstopt.
5: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
5: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
6: Ons CW-fotoboek is er.
7: Spannend!
6: Wat is hij mooi geworden?
7: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
6: Het voelt alsof we er weer zijn.
8: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
9: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
11: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
15: nu
14: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
15: Nu halen, hè? Dus niet straks.
16: Fans van
14: Voordeel.
16: Aldi. Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
17: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
16: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
15: nu
14: een fles Glorix voor maar €0,99. En krokieschips per zak maar €1,39.
16: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
18: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
19: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
20: Het ANP-nieuws van 9 uur.
21: De kapitein en een paar bemanningsleden van een Turkse veerboot die kapseisde bij Cyprus zijn opgepakt. De boot was net vertrokken uit Noord-Cyprus toen die volliep met water en zonk. De meeste van de ongeveer 270 opvarenden konden worden gered. 8 hebben het niet overleefd en naar 17 mensen wordt nog gezocht. De uitvaart van de Noorse koning Harald is volgende week woensdag. De kist met de koning gaat dan in een rouwstoet van het paleis naar de Dom in Oslo. En daarna gaat de stoet naar het mausoleum van een kasteel. Noren die afscheid van de koning willen nemen kunnen dat vanaf dinsdag doen in de kapel van het paleis. Na een dodelijk ongeluk gisteren in Os heeft zich iemand bij de politie gemeld. Een man uit het Brabantse Winkel. Hij had gehoord dat de politie naar hem op zoek was, maar of hij de auto ook bestuurde die de bejaarde fietser doodreed, is niet helemaal duidelijk. Na het ongeluk reed de bestuurder door en de auto werd later uitgebrand teruggevonden. Een motorrijder is in het Friese Nijewier om het leven gekomen na een botsing met een bus. Die kwam gedeeltelijk in een sloot naast de weg terecht. De politie zoekt nog uit of er passagiers in de bus zaten. Door de botsing raakte de buschauffeur licht gewond. Het radioteam weer door Weer Online. Later in de avond en vannacht volgen vanuit het westen buien met kans op onweer. Morgen is het wisselvallig met regen- en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. Het wordt 18 tot 20 graden.
0: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom er dan.
15: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
22: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
23: Rustig, adem in,
22: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
23: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijf.

0: lestoestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om

0: Lekker hoor. Even je weekend afsluiten met wat stevige gitaren van Lenny Kravitz. Veel mensen denken trouwens dat Lenny Kravitz in dit liedje over zichzelf zingt. Maar dat is niet zo. Hij zingt: ik ben lang geleden geboren, ik ben de uitverkorene, ik ben de ene. En hoewel sommige fans zeker weten dat Lenny zelf die ene is, heeft hij gezegd dat het over Jezus gaat. Het nummer stond er trouwens in slechts 5 minuten op. Hij speelde het in met zijn gitarist Greg Ross, en omdat de volgende band al ongeduldig op de gang stond te wachten, gingen ze daarna naar huis. Daar schreef Lenny de tekst op een papieren zak. Je hoorde Are You Gonna Go My Way. Goedenavond, je bent bij Radio 10 op zondag. Albert-Jan hier met tot middernacht het lekkerste uit de grootste hitlijst aller tijden. Dit zijn de Top 4000 Classics met zometeen een Schotse band die haar naam uit een film heeft geplukt. En we staan straks stil bij de geboortedag van John Phillips van de Mama's en de Papa's. Eerst gaan we bijna 75 jaar terug in de tijd naar 1953. Een muzikant uit Los Angeles, Peter Radcliffe, die schrijft een countryliedje met de titel You're My First, You're My Last, My In Between. Het liedje blijft vervolgens 21 jaar op de plank liggen, tot hij het laat horen aan een vriend van hem die nooit is vergeten wat Peter voor hem heeft gedaan. Want toen die vriend ooit blut was, kocht Peter kerstcadeautjes voor zijn kinderen. Nou, inmiddels is die vriend een succesvolle zanger en besluit hij om iets terug te doen voor Peter. Hij gooit de tekst een beetje om en tovert een iets wat suf country nummer om tot een onweerstaanbare disco-knaller die uitgroeit tot een klassieker die op bijna elke bruiloft gedraaid wordt. De uiteindelijke titel is You're the First, the Last, My Everything. Dit is Barry White bij Radio 10.
1: We got it together, didn't we? Nobody but you.

vernoemd naar een Amerikaanse staat waar ze nog nooit waren geweest. Bassist Johnny McKellone die zocht in 1986 een zangeres en kwam uit bij een kapster die nog nooit had opgetreden, namelijk Charlene Spiteri. En voor de bandnaam haalde ze inspiratie uit hun lievelingsfilm, namelijk Paris, Texas van Wim Wenders. Dat is een beetje een filmhuisfilm. Texas dus en Inner Smile. Je luistert naar de Top 4000 Classics van Radio 10 op zondagavond met zometeen Crowded House. En eerst vieren we een geboortedag waar een behoorlijk ongemakkelijk verhaal aan vastzit. Op deze dag in 1935 wordt namelijk John Phillips geboren. Hij is de man die de liedjes schreef van de mama's en de papa's en die al die stemmen op elkaar stapelde. John trouwt in 1962 met Michelle en naast geliefden zijn ze ook collega's in de band. Maar dan ontdekt John dat Michelle een verhouding heeft met Danny Doherty, de andere man in de band. En wat doet hij? Hij schrijft er een liedje over. Sterker nog, hij laat Danny meeschrijven aan het liedje en laat

0: eerste plaat uitkwam, woonde de hele band bij elkaar in een huis in Los Angeles. Op elkaar gepropt en dus noemden ze het voor de grap het Crowded House. En dat bleek ook een prima bandnaam, dat was The Weather With You. Dit is Radio 10 met elke avond vanaf 9 uur de Top 4000 Classics. Daarin zometeen Billy Joel en straks een Nederlandse zangeres die Michael Jackson van de troon stootte. En deze komt eraan tussen je bolle ogen. Right Between the Eyes, Wax, zometeen.
1: Radio 10 staat op. En dat gaan we samen vieren. Vanaf morgen gaat de nieuwe ochtendshow van Radio 10 heel Nederland door met de Radio 10 staat op verhuisbus. Misschien staat die binnenkort wel bij jou in de buurt. Staat Radio 10 bij jou op?
2: Goedemorgen.
1: Laat het ons weten. En maak kans op de gekke prijzen. Vanaf morgen, de Radio 10 staat op verhuisbus. Meer info op radio10.nl.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
4: Nu halen, dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Atlantic warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
9: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
10: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
9: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: 18 plus, speel bewust.
13: Ja. Echt serieus?
14: 7, 7, 7, 7.
13: Oh, wat een geld.
15: 18.000, potverdikke me.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag extra voordeel op Sonarstream. Dus even bollen voor een swingende start.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat.

0: novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. novamora.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Eee. Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
3: De grootste hitlijst aller tijden.
4: Hallo,
5: Albert Jan Sluis.
4: Met Billy Joel zometeen. Ook onderweg Caro Emerald met Back It Up. En eerst Right Between the Eyes.

0: Van sommige liedjes weet je precies waar ze geschreven zijn. Dit is er zo eentje.
1: Top 4000 Classics.
0: Billy Joel woont begin jaren 70 drie jaar in Los Angeles en wordt daar echt doodongelukkig. In 1975 stapt hij op een Greyhound-bus en rijdt van de westkust helemaal terug naar de andere kant van het land, naar New York, de stad waar zijn hart ligt natuurlijk. Onderweg pakt hij een notitieboekje en begint te schrijven. Eenmaal thuis gaat hij achter de piano zitten en een uur later is het klaar. En dan het gekke, deze plaat is nooit als single uitgebracht en toch is het een van de bekendste liedjes die hij ooit gemaakt heeft. Billy Joel en New York State of Mind. Ik hoop dat je een lekkere zondag hebt. Je bent bij Radio 10 met de Top 4000 Classics en daarin zometeen Doe Maar. En eerst een Nederlandse zangeres die in 2010 het debuutalbum Deleted Scenes from the Cutting Room Floor uitbracht. Het kwam binnen op nummer 1 en bleef daar in totaal 30 weken staan. Een record en daarmee passeerde ze Thriller van Michael Jackson. Ik heb het over Caro Emerald. Dit was destijds de eerste single van het album. Back it up!

1982. Twee Noren slaan de universiteit over en vertrekken naar Londen, waar ze een goedkoop flatje huren. Thuis hadden ze gezien dat de bands die zij goed vonden nooit meer dan 500 platen verkochten, dus daar viel weinig te halen. Op naar Londen dus. Even later komt er een zanger bij die ze in hun vorige band ooit hadden afgewezen, omdat ze al een zanger hadden. Die zanger heet Morten Harket. Dat was Aha en Stay on These Roads. Dit zijn de Top 4000 Classics per Radio 10 met zometeen Natine, Lady Gaga en ook Dolly Parton komt eraan. Eerst de Nederlandse versie van dit Duitse liedje. Ja, dat herken je wel, hè? Frankfurt Oder van de Duitse zanger Bosse. Een liedje over een grensstad helemaal aan de andere kant van Duitsland, tegen de Poolse grens aan bij de rivier de Oder. Ja, bluf wordt op dit liedje gewezen door een bekende Duitse zanger, Herbert Grönemeyer, die ze hadden leren kennen tijdens een optreden in Rotterdam. Ze schrijven een Nederlandse tekst en nemen het op samen met de Vlaamse zangeres Gijke Arnaert, bekend van de band Hoeve Vonnik. In de Top 4000 was deze hit afgelopen jaar te vinden op nummer 25. Dit is

0: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie-lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal-preppers, fitboys en girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
6: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
9: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
10: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
8: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
11: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar €1.
12: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
13: Je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
15: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
16: Laptop snel leeg? Voor notebook-accu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
17: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandvoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
18: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
19: nu
18: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
19: Nu halen, hè? Dus niet straks.
20: Fans van
21: Voodoo. Aldi. Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
22: Mooi van Ethos.
18: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
19: nu
18: een fles Glorix voor maar €0,99. En Kroki chips per zak maar €1,39.
20: Fans van
18: Aldi.
23: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
24: Voor wie zijn we alweer?
23: Nu standaard bij Ziggo.

De brand in een verdeelstation in het Groningse Meeden kan voorlopig niet worden geblust, zegt de brandweer bij RTV Noord. De brand ontstond gisteren aan het begin van de avond. Er staat koelolie in brand. En de brandweer moet voorzichtig te werk gaan omdat de boel onder stroom staat. In de buurt van Meeden is zwarte rook te zien. Familieleden van de twee Nederlanders die worden vermist na de overstromingen in Nepal leven tussen hoop en vrees en zijn diep aangeslagen, zeggen ze. De twee reisden met een groep en waren woensdag bij een berg in Tibet geweest. Daarna is niks meer van ze gehoord. Van bijna 600 buitenlanders is onduidelijk of ze nog leven. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen. Voor de kust van Oman zou die zijn geraakt door een onbekend projectiel. Er is niks bekend over slachtoffers en of het schip olie lekt. Iran blokkeert de zeestraat en dreigt met aanvallen op schepen. En als tegenmaatregel blokkeert Amerika Iraanse havens. Twente had een makkelijke avond in Friesland, waar Cambuur met 4-1 werd verslagen. Cambuur is gepromoveerd naar de Eredivisie en heeft tot nu toe nog geen enkel punt. Eerder vanavond had Ajax het makkelijk tegen Telstar 4-0. Feyenoord-ADO werd 2-2 en Willem II Heerenveen eindigde ook zo. En PSV versloeg Utrecht met 6-1. Het radioteam weer door Weer Online. Morgen is het wisselvallig met regen- en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. Het wordt 18 tot 20 graden. En daarbij staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.

0: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
1: Hier, moet je opletten.
0: Chocomel?
2: Sloopmelk.
0: Mona?
2: Ja, ook sloopmelk.
0: Milner?
2: Sloopmelk.
0: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
2: Sloopmelk.
3: Hallo,

0: is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Vanaf morgen, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten.

En waar haalde Abraham Carey de mosterd? Nou, hier. Bij dit liedje. Het heet Blind Alley. Het is van The Emotions. Komt uit 1972. En het was eigenlijk een obscure albumtrack tot rapper Big Daddy Kane het in 1988 uit een oude platenbak viste en er een sample van gebruikte. De producer van Mariah Carey die hoorde dat en die dacht bij zichzelf, hey, daar kan ik ook al wat mee. Het werd de basis voor de hit die je net hoorde. Een van haar 14 hits in de top 4000, Dream Lover. Goedenavond, je hebt Radio 10 aanstaan met tot middernacht de top 4000 classics. Daarin zometeen Lady Gaga en straks een gitarist over wie in de jaren 60 op een Londense muur werd geklad dat hij God was. Eerst gaan we naar Detroit, de hometown van platenlabel Motown. Het is maart 1971 en in het meer Lake Sinclair, even buiten Detroit, geldt een visverbod. Waarom? Nou, een chemische fabriek bij het meer had er zoveel kwik in geloosd dat de vis giftig was geworden. In datzelfde jaar werden er in Amerika miljoenen blikken tonijn uit de schappen gehaald om precies dezelfde reden. Nou, Motown-ster Marvin Gaye die maakte zich veel zorgen over deze ontwikkelingen en schrijft een nummer over olievervuiling op zee, over straling in de grond en in de lucht en over vis vol kwik. Dit is Mercy, Mercy Me. Whoa.

Een jaar of 10 geleden is acteur Bradley Cooper op een benefietavond voor kankeronderzoek in de tuin van een of andere tech-miljonair in Los Angeles. En er is een verrassingsoptreden van niemand minder dan Lady Gaga. Ze zingt de klassieker La Vie en Rose en Bradley is diep onder de indruk. De volgende ochtend belt hij haar management met de vraag of hij langs mag komen. En dat mag. Hij rijdt naar Malibu en zit een uurtje later op haar veranda met haar te kletsen. En dan vraagt hij, zullen wij samen een liedje zingen? Ja, ze gaan achter de piano zitten en halverwege stopt Lady Gaga met piano spelen en zegt, wow, jij kan goed zingen zeg. Zo leggen ze de basis voor een mooie samenwerking en niet veel later schitteren ze samen in de film A Star Is Born en daaruit komt het duet dat je net hoorde, Shallow. Dit is Radio 10 met het lekkerste uit de grootste hitlijst aller tijden, de top 4000 classics met zometeen Enrique Iglesias. En eerst Eric Clapton met een nummer dat hij eigenlijk helemaal niet wilde hebben. Had een nieuw album opgenomen, maar zijn platenmaatschappij vond het niet commercieel genoeg klinken. En dus stuurde ze Eric opnieuw de studio in met een aantal liedjes die hij niet zelf had uitgekozen. En met een stel producers waar hij eigenlijk helemaal niet mee wilde werken. Niet echt prettig voor een artiest dus, maar Eric koos eieren voor zijn geld en nam geheel tegen zijn zin dit nummer op, dat ondanks alle tegenzin toch een hele dikke hit werd.

0: jaar hiervoor klonk dit liedje nog ietsje anders. Dit is de band Ringside, met daarin acteur Baltasar Getty. Ja, misschien heb je wel eens van hem gehoord. Enrique Iglesias die hoorde wel iets in het liedje en nam er in 2007 een eigen versie van op. Dat was Tired of Being Sorry. Je bent bij Radio 10, de Top 4000 Classics op zondagavond. Tom Cochran komt eraan en ik open straks de Top 4000 file van Wet Wet Wet. En je hoort zometeen de superster die ons afgelopen week helaas is ontvallen.
1: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
0: Ja, Dolly Parton, Jolene is onderweg.
2: Nog één dag.
3: Ja, ik vind het dus echt niet leuk, joh.
2: Wat is er aan de hand, Jan-Willem?
3: Ik wil nu beginnen.
2: Het is nog één nachtje slapen. Volgens mij overleven we dat ook wel.
3: Ja, dat is waar. Wekkertje, 3 uur. Ik zie je morgenochtend 5 uur.
2: Zin in, tot morgen.
4: Nieuw.

0: Nieuwsflash! FOMAR maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
1: FOMAR. Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
2: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Bij

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ons CW-fotoboek is er.
2: Spannend!
1: Wat is die mooi geworden?
2: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
4: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
5: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
4: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
10: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
11: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting. Neem die stap. Scapino.
12: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Al 1 van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je €25.000.

0: Oorspronkelijk heette dit Love is a Highway. Eind jaren 80 reisde Tom Cochrane met een hulporganisatie door Afrika. En die reis die putte hem emotioneel en lichamelijk volledig uit. Nou, thuis in de studio pakte hij zijn oude compositie erbij en maakte er iets nieuws van. Namelijk Life is a Highway.
1: Top 4000 file.
0: En daarvoor natuurlijk Dolly. Afgelopen week is ze ons ontvallen op 80-jarige leeftijd. Volgende week zit zij trouwens in de top 4000 file. Vandaag open ik de file van 4 schoolvrienden uit Clydebank vlakbij Glasgow. Ze beginnen in 1982 onder de naam Vortex Motion, repeteren 2 jaar lang in de keuken van de moeder van de bassist en noemen zich uiteindelijk Wet, Wet, Wet. In 1994 staan ze 15 weken op nummer 1 in Engeland met Love is All Around en dat is nog altijd een record. Wet, Wet, Wet staat met 6 hits in de top 4000 en dit zijn ze.

21. Let's be surrender. Baby,

Radio 10 en de top 4000 hits van Wet Wet Wet. You're the Wishing I Was Lucky. Sweet Surrender, Angel Eyes, Goodnight Girl, Sweet Little Mystery en die enorme nummer 1 hit Love Is All Around. En deze draai ik helemaal voor je. Het was de eerste single van hun album Holding Back the River, hun derde album uit 1989. Dit is Sweet Surrender bij 10.

Vijf broers uit een Kaapverdiaans gezin in Massachusetts. En 1976 was een vruchtbaar jaar voor ze. Want ze scoorden namelijk de twee grootste hits uit hun carrière. Heaven Must Be Missing an Angel en het liedje dat je net hoorde. Don't Take Away the Music, dat was Tavares. Dit is Radio 10 op zondagavond, de Top 4000 Classics... met zometeen na 11 Bruce Springsteen en Simply Red. En eerst Faith. Dit is George Michael bij 10.

0: De beste deals met alleen vandaag extra voordeel op Sonarstream. Dus even bollen voor een swingende start.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Deze week is het de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
9: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
8: En de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
7: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. Levenzonderbril.nl.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
15: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
16: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
15: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
17: Get ready for the OG.
18: All y'all bitches wanna look like me.
19: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
20: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
21: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
22: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espressomachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
23: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
24: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
25: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
26: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
25: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
27: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
28: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De brand in een verdeelstation in het Groningse Mede kan nog dagen aanblijven. Dat zegt de brandweer tegen RTV Noord. Een deel van de brand is niet te blussen omdat het om elektrische systemen gaat. De brandweer laat die dus gecontroleerd uitbranden. De stroomvoorziening is omgeleid, dus er is geen sprake van stroomuitval. Een van de slachtoffers van het vuurwerkgeweld van Feyenoord-fans vorige week tijdens de wedstrijd tegen SC Cambuur heeft blijvende gehoorschade. De man is begin 40, maar heeft nu het gehoor van een 70-jarige, dat zegt de directeur van Cambuur. Feyenoord heeft een aantal mensen op het oog die in aanmerking komen voor een stadionverbod. De kapitein en een paar bemanningsleden van een Turkse veerboot die kapseisde bij Cyprus zijn opgepakt. De boot was net vertrokken uit Noord-Cyprus toen hij volliep met water en zonk. De meeste van de ongeveer 270 opvarenden konden worden gered. 8 hebben het niet overleefd. Naar 17 mensen wordt nog gezocht. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over anderhalve week, op 9 september. De kist met de koning gaat dan in een rouwstoet van het paleis naar de Dom in Oslo. Daarna gaat de stoet naar het mausoleum van een kasteel. Door die afscheid van de koning willen nemen, kunnen dat vanaf dinsdag doen in de kapel van het paleis. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht trekken buien over het land en daarbij is ook kans op onweer. Morgen is het wisselvallig met regen en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt.
2: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
3: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
29: Vanaf morgen, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechten.

Dit was een hele dikke wereldhit. En dat terwijl er de eerste keer dat ze dit uitbrachten helemaal niks gebeurde. De track stond in 1994 op het album Amplified Heart van Everything But A Girl, maar toen klonk het heel anders, namelijk akoestisch en behoorlijk ingetogen. Tot de Amerikaanse house-dj Todd Terry ermee aan de slag ging. Zijn remix veroverde eerste clubs en groeide daarna uit tot een wereldhit. Het werd zelfs nummer 2 in Amerika. Je hoorde Everything But The Girl en Missing. Goedenavond, Albert-Jan hier. Dit is Radio 10 met tot middernacht de Top 4000 Classics. Daarin zometeen Nelly Furtado en straks een zangeres die haar allereerste optredens gaf op bruiloften in Miami. Eerst een Australische band met een titel die uit de sport komt. Hauzet is de kreet die veldspelers bij cricket naar de scheidsrechter roepen als ze vinden dat de slagman uit is. En in dit liedje roepen ze naar een vriendin die vreemd gaat. Betrap dus. Dit is Sherbet en Hauzet.

van de Azoren. Dat is een eilandengroep in de Atlantische Oceaan die bij Portugal horen. Ze spreekt dus ook Portugees. Ze vertrokken daarna naar Canada, waar haar moeder werkte als kamermeisje in een hotel. En kleine Nelly hielp haar moeder in de zomervakanties en ondertussen zongen ze samen Portugese liedjes. Ja, een paar jaar later brak ze door met de hit die je net hoorde, I'm Like a Bird. Dat was Nelly Furtado. Je luistert naar Radio 10. Dit zijn de Top 4000 Classics met zometeen Elle Stewart. En eerst een zangeres met een levensverhaal dat wel een beetje doet denken aan dat van Nelly Furtado. Deze zangeres wordt geboren in het Cubaanse Havana, vlucht als klein meisje met haar familie naar Miami en zingt daar als tiener voor het eerst op bruiloften met een bandje dat toen nog Miami Latin Boys heette. Ja, dat bandje wordt later de Miami Sound Machine, waarmee ze verschillende hits scoort. In 1989 brengt ze een soloalbum uit en daarop staat onder andere deze Spaanstalige hit. Dit is Gloria Estefan bij 10. Oye mi.

0: Al Stewart had de muziek al een tijdje liggen, maar hij kon maar niet op een goede tekst komen. Had al 2 volledige versies geschreven, maar die vond zijn platenmaatschappij allebei niet sterk genoeg. Toen zag hij bij zijn vriendin een boek over Vietnamese astrologie openliggen. En dat inspireerde hem tot het schrijven van de 3e en laatste versie. En die hoorde je net, dat was The Year of the Cat. Je bent bij Radio 10 met het beste uit de grootste hitlijst aller tijden. Dit zijn de Top 4000 Classics met zometeen iemand die heel graag bij de Cool Kids wil horen. Straks ook de Scorpions en deze komt eraan. The Right Thing, Simply Red, binnen nu en een paar minuten.
1: Nog één dag.
2: Ja, ik vind het dus echt niet leuk, joh.
3: Wat is er aan de hand, Jan-Willem?
2: Ik wil nu beginnen.
3: Het is nog één nachtje slapen. Volgens mij overleven we dat ook wel.
2: Ja, dat is waar. Wekkertje, 3 uur. Ik zie je morgenochtend 5 uur.
3: Zin in, tot morgen.
4: Nieuw op Radio 10.
5: Radio 10 staat op.
4: Met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Vanaf maandag.
2: Goedemorgen.
5: Radio 10.
6: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Eee. Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Schat?
4: Hm?
3: Zeg, ik ga even Boer zoekt vrouw in bad kijken.
4: Boer zoekt vrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
3: Mafkees.
5: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL Ziet. Slim bekeken.
6: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
5: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
13: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
14: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: 18 plus, speel bewust.
18: Ja? Echt serieus?
19: Zo.
18: Wat een geld.
20: 18.000, godverdikke me.
17: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
21: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
17: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
22: Yo! Albert-Jan Sluis.

0: Een broer, nog een broer, nog een broer en een zus.
1: Top 4000
0: Classics. Ja, bij de band Echo Smith houden ze het graag in de familie. Vier kinderen uit één gezin uit Californië. En toen ze deze hit scoorden, waren ze alle vier nog tiener. Het is een liedje over er niet bij horen, gezongen door iemand die er zelf ook niet bij hoorde. En dat is prima. You're the cool kids, Echo Smith. Dit is Radio 10 met de Top 4000 Classics daar en zometeen Donna Summer. En eerst een Duitse hardrockband die in 1984 iets deed wat hun fans niet hadden zien aankomen, namelijk een hele rustige ballad uitbrengen. In Amerika kwam die niet verder dan plek 64, in Duitsland niet verder dan 14. Maar in Frankrijk werden er meer dan 1 miljoen exemplaren van verkocht en is het een van de best verkochte hits van 1984. Zanger Klaus Meine beweert dat er een jaar later in Frankrijk een kleine babyboom was en dat die is veroorzaakt door dit liedje, maar of dat echt waar is, dat weet ik niet. Maar in de Top 4000 staat het in ieder geval op nummer 464. Dit zijn de Scorpions bij Radio 10 en het prachtige Still Loving You.

toen ze gevraagd werden om de tune voor een nieuwe comedyserie in te zingen, vroegen ze of ze dan wel anoniem konden blijven. Want eigenlijk voelden ze zich daar iets te goed voor. Ja, tot die comedy natuurlijk uitgroeide tot een megasucces en de begintune een enorme hit werd. Ja, toen waren ze er eigenlijk best trots op. The Rembrandts en I'll Be There For You. Tot zover de Top 4000 Classics van Radio 10. Morgenavond vanaf 9 uur is er een nieuwe. En over iets meer dan 5 uur, dan gaat hij voor de allereerste keer los. De nieuwe ochtendshow Radio 10 staat op met Jan-Willem, Jeroen en de rest van de ochtendploeg. Dus als je wakker wordt, niet vergeten te luisteren. En nu nog een liedje dat Bono van U2 schreef voor zijn goede vriend Michael Hutchence, de zanger van In Excess. Michael die sterft in november 1997 en in dit nummer beschrijft Bono een gesprek dat hij nooit meer met Michael heeft kunnen voeren. Stuck in a moment you can't get out of. Dit is U2.

0: Zeeburgers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
1: Mike!
0: Die is niets veranderd. De Hanslers, morgen om 8:30 op 6.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
6: Ping, ping, ping, ping, ping.
5: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: In de meest bergachtige Grand Tour van het seizoen is de uitdaging niet hoe ver, maar hoe hoog. Kijk La Vuelta op Eurosport met elke etappe live op HBO Max.
9: Van 12 uur.
10: Het waterschap van Delfland in Zuid-Holland gaat het waterpeil in de sloten verlagen. Vandaag kan er veel regen vallen, in één dag wel de helft van wat er normaal in heel augustus valt. Door het waterpeil te verlagen hoopt het waterschap dat er ruimte ontstaat om die regen op te vangen. En zo wordt de kans op wateroverlast kleiner. President Trump wil dat een journaliste van nieuwszender NBC gestraft wordt. Hij is het niet eens met uitspraken die ze heeft gedaan over resultaten van Trump tijdens de voorverkiezingen en vindt dat de toezichthouder moet ingrijpen. Eerder liep Trump ook al weg bij een interview met dezelfde journalisten na vragen over de Iran-oorlog. Een motorrijder is in het Friese Nijewier om het leven gekomen na een botsing met een bus. Die kwam gedeeltelijk in een sloot naast de weg terecht. De politie weet nog niet zeker of er passagiers in de bus zaten, maar bij een zoektocht door het water is er niemand gevonden. En in Alphen aan de Rijn zijn 3 mara's uit een dierentuin ontsnapt, meldt Omroep West. Mara's zijn cavia-achtige knaagdieren die een beetje lijken op een grote haas. De dieren zouden binnenkort naar een andere dierentuin verhuizen, dus ze verbleven in een apart hok. 2 zijn er teruggevonden, maar eentje wordt nog gezocht. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht trekken buien over het land en daarbij is ook kans op onweer. Overdag is het wisselvallig met regen en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt.
11: Vanaf morgen, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op de ochtendshow.

0: ik vind het dus echt niet leuk, Jeroen.
1: Wat is er aan de hand, Jan-Willem?
0: Ik wil nu beginnen.
1: Het is nog één nachtje slapen. Volgens mij overleven we dat ook wel.
0: Ja, dat is waar. Wekkertje, 3 uur. Ik zie je morgenochtend 5 uur.
1: Zin in, tot morgen.
2: Nieuw.

0: De leiders van D66, VVD en CDA zijn al bijna 15 uur in gesprek over de begroting van volgend jaar. Die moet dinsdagochtend af zijn, zodat hij nog gecontroleerd kan worden voor Prinsjesdag. Het is nog niet duidelijk welke kant het kabinet op wil. D66 en CDA willen het liefst samenwerken met Pro, maar dat ziet de VVD niet zitten. De Verenigde Staten heeft voor het eerst in weken doelen in Iran aangevallen. Ze hebben lanceerinstallaties in de straat van Hormuz geraakt, omdat Iran daar een aanval aan het voorbereiden zou zijn. Bij de aanval zijn ook burgers gedood, zegt Iran. Het land gaat een vergelding voorbereiden. Netbeheerders hebben steeds meer mensen in dienst. Dat blijkt uit een rondgang van Trouw. Er komen veel zij-instromers bij, bijvoorbeeld omgeschoolde bakkers of fietsenmakers, maar er worden ook veel mensen van over de grens aangetrokken. Het extra personeel is nodig om het stroomnet uit te breiden en de stroom beter te verdelen. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal leven tussen hoop en vrees. Dat laten ze weten in een verklaring. De twee waren bij de grensovergang tussen Nepal en China tijdens de grote overstroming afgelopen week. Het is niet duidelijk waar ze zijn en hoe het met ze gaat, en dat zorgt bij de families voor veel zorgen, spanning en verdriet. Het Radio 10 Weer door Weer Online. Er kunnen flinke onweersbuien over het land trekken. In de kustprovincies is code geel afgegeven. Overdag is het wisselvallig met verspreid over het land regen en onweersbuien. Het wordt dan een graad of 19.
1: Vanaf morgen nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Radio 10.

0: Ja, ik vind het dus echt niet leuk, joh.
1: Wat is er aan de hand, Jan-Willem?
0: Ik wil nu beginnen.
1: Het is nog één nachtje slapen. Volgens mij overleven we dat ook wel.
0: Ja, dat is waar. Wekkertje, 3 uur. Ik zie je morgenochtend 5 uur.
1: Zin in, tot morgen. Nieuw.

0: De brand in een verdeelstation in het Groningse Mede kan voorlopig niet worden geblust. Dat zegt de brandweer bij RTV Noord. De brand ontstond zaterdag aan het begin van de avond. Er staat koelolie in de brand en de brandweer moet voorzichtig te werk gaan omdat de boel onder stroom staat. In de buurt van Mede is zwarte rook te zien. Er worden mogelijk meer dan 20 mensen vermist na de overstroming in de Grand Canyon in Amerika deze zaterdag. De beheerders van het park zijn nog bezig iedereen te vinden en te evacueren. Tot nu toe is dat bij 62 mensen gelukt. Het gebied krijgt vandaag weer te maken met veel regen en kan dus opnieuw overstromen. Iran heeft raketten afgevuurd op een Amerikaanse basis in Jordanië. Dat meldde Amerikaanse media. En dat is een reactie op een aanval van Amerika een paar uur eerder op een lanceerbasis van Iran bij de straat van Hormuz. Dat waren de eerste Amerikaanse aanvallen op Iran in weken. De kapitein en een paar bemanningsleden van een Turkse veerboot die kapseisde bij Cyprus zijn opgepakt. De boot was net vertrokken uit Noord-Cyprus toen hij volliep met water en zonk. De meeste van de ongeveer 270 opvarenden konden worden gered. 8 hebben het niet overleefd. Naar 17 mensen wordt nu nog gezocht. Het Radio 10 Weer door Weer Online. Er kunnen flinke onweersbuien over het land trekken. In de kustprovincies is code geel afgegeven. Overdag is het wisselvallig met verspreid over het land regen en onweersbuien. Het wordt dan een graad of 19.
1: Vanaf morgen, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op de ochtendshow.